0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om als jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de Straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichter of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl. Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 3-jarig jongetje is in een Britse dierentuin nabij Huntingdon door een 30-jarige man in een krokodillenverblijf gegooid. Het kind raakte ernstig gewond en is opgenomen in het Edinburgh Hospital. Zijn toestand is ernstig, maar stabiel. De politie heeft de verdachte direct aangehouden op verdenking van poging tot moord. Iran zegt te werken aan snelle vergunningen voor schepen die door de straat van Hormuz varen, nu de doorgang volgens afspraken met de Verenigde Staten weer is geopend. Wel moeten schepen zich houden aan de door Iran toegewezen routes en tijdsloten. Daarnaast wil Iran servicekosten invoeren, maar de Verenigde Staten stellen dat schepen daarvoor voorlopig niet voor hoeven te betalen. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet verder onderzocht. Dat blijkt uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer. Ongeveer 7.000 zaken werden direct afgewezen en 3.000 werden later stopgezet door gebrek aan capaciteit. Volgens de Rekenkamer liggen de prioriteiten van politie en openbaar ministerie vaker bij lichtere of andere soorten criminaliteit. Mostuba Khamenei heeft volgens een verklaring ingestemd met een akkoord met de Verenigde Staten, maar zegt daar zelf eigenlijk een andere mening over te hebben. Hij stelt dat hij alleen akkoord ging nadat de Iraanse president Pezeshkian en de Nationale Veiligheidsraad de verantwoordelijkheid op zich namen. Khamenei benadrukt dat Iran tijdens de gesprekken geen Amerikaanse voorwaarden zal accepteren en blijft kritisch op het overleg. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het droog met brede opklaringen en minima rond de 15 tot 17 graden. Morgen wordt het opnieuw zeer warm en zonnig met temperaturen van 26 graden aan de kust tot 32 graden landinwaarts. Later op de dag neemt vanuit het zuidwesten de kans op onweersbuien toe.
2: En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken. Elke maandagavond vanaf 9 uur.
1: Omroep Archipel.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden er gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. Een 30-jarige man is gearresteerd op verdenking van poging tot moord op een 3-jarig jongetje in een dierentuin in het Verenigd Koninkrijk. Het kind raakte ernstig gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De situatie is volgens de politie kritiek, maar stabiel. De politie onderzoekt of krokodillen betrokken waren bij dit incident. En het Franse meisje Liana, dat eind mei verdween en later vermoord werd teruggevonden, werd ook verkracht. Dat blijkt nu uit de autopsie. Op haar lichaam werden sporen gevonden die matchen met Jérôme Barella, de hoofdverdachte. De familie verzoekt om respect voor hun privacy en wil verder geen commentaar geven. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De ballen rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
2: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was... En het laatste sportnieuws.
3: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. De politie heeft in 2024 ruim 10.000 aangiften van ernstige misdrijven niet in behandeling genomen. Dat is een kwart van alle aangiften van ernstige misdrijven, meldt de Algemene Rekenkamer. In ruim 3.000 gevallen bleven zaken liggen door gebrek aan agenten en tijd. De Rekenkamer stelt dat misdrijven van lage ernst soms voorrang krijgen boven ernstige misdrijven. De veroordeelde Corné H., die 2 jaar geleden medewerkers van een café in Ede gijzelde, is opgenomen in een tbs-kliniek. Hij werd veroordeeld tot 9 maanden cel en tbs met dwangverpleging, maar bleek niet direct beschikbaar voor tbs-behandeling. Zijn advocaten eisten begin dit jaar voorrang wegens lange wachtlijsten in tbs-klinieken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel in de ochtend.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. Veel Nederlandse scholen hangen deze week een tropenrooster uit vanwege de hitte, maar het onderliggende probleem bestaat het hele jaar. Het gemiddelde schoolpand is ruim 70 jaar oud, ver voorbij de levensduur van 40 tot 45 jaar. Een woordvoerder van de PO-raad stelt dat airconditioning niet voldoende is zonder aanpak van lekkende daken, enkel beglazing en verouderde installaties. Vicepresident J.D. Vance reist vanavond niet naar Zwitserland voor onderhandelingen over een akkoord met Iran. Het Witte Huis meldt dat de plannen voor technische besprekingen nog niet definitief zijn vastgesteld en de logistiek onzeker is. De Amerikaanse delegatie staat gereed om bij de eerste gelegenheid te vertrekken. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
1: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel

0: Prins Eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Tientallen winkels van slijterijketen Gal en Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal en Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. De Europese Unie verlengt sancties tegen Rusland vanwege de oorlog tegen Oekraïne met 12 maanden. Dit is de eerste keer dat economische sancties voor een jaar worden verlengd in plaats van om de 6 maanden. De beslissing viel donderdag tijdens de top in Brussel waar president Zelensky aanwezig was. Ook andere landen kondigden aanvullende sancties aan. Zonnestroom is uit de gratie bij Nederlandse huizenbezitters. Vorig jaar werden slechts 95.000 nieuwe installaties bij bestaande woningen geplaatst, tegenover meer dan 500.000 in 2022 en 2023. De sector noemt vorig jaar een rampenmoment. En dit komt door de afschaffing van de salderingsregeling op 1 januari 2027, waardoor zonnestroom nagenoeg waardeloos wordt. Labour-kandidaat Andy Burnham is gekozen als nieuw parlementslid in het Engelse kiesdistrict Makerfield. De 56-jarige burgemeester van Manchester won de tussentijdse verkiezingen met 54% van de stemmen. Burnham zegt eerder aan het leiderschap van Labour te willen opeisen tegen premier Keir Starmer. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Omroep Archipel.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman, maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Eldorado bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, mij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een 2.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. Bouwmarktketen Hornbach profiteerde in het eerste kwartaal van goed voorjaarsweer. De totale omzet steeg met bijna 5% tot 2 miljard euro in de periode maart tot mei. In Duitsland groeide de omzet met bijna 1% tot 870 miljoen euro. In andere Europese landen steeg de omzet met bijna 8% tot 941 miljoen euro. Tientallen winkels van slijterijketen Gal&Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen zaterdag en zondag aan om een betere cao af te dwingen. Werknemers willen niet akkoord gaan met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal&Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. En dan tot slot het weer. Vandaag bereikt de temperatuur in Nederland uitzonderlijke waarden die op vrijwel alle plekken de grens van 30 graden gaan overschrijden. In Limburg stijgt het kwik zelfs tot 35 graden. Ondanks de zon en de matige zuidenwind biedt die hoge luchtvochtigheid nauwelijks verkoeling. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuut hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en zij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector naast het openbaar vervoer ook het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, schoonmakers in Utrecht hetzelfde moment voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft woensdag een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg op de vlucht na veroordeling eind april en werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Het aantal zelfdodingen in Nederland daalde vorig jaar naar 1758, het laagste niveau in 15 jaar. Dat blijkt uit CBS-cijfers. Vorig jaar pleegden gemiddeld bijna 5 mensen per dag suïcide tegen 1849 in 2024. Tegelijkertijd steeg het aantal jonge vrouwen dat suïcide plegen van 1,2 naar 2,5 per 100.000 tussen de 10 en 20 jaar. Frankrijk stemt niet zomaar in met opheffing van VN-sancties tegen Iran. Buitenlandminister Jean-Noël Barrot stelt voorwaarden aan steun voor het akkoord dat de VS deze week met Iran sloot. Frankrijk vindt dat Iran zijn houding radicaal moet veranderen en eist oplossingen voor het ballistische raketprogramma en steun aan regionale bondgenoten. En dan het weer. Later vanmiddag krijgt het land mogelijk te maken met zware onweersbuien, inclusief hagel- en windstoten. Vooral in het Zuidoosten is de kans op intense neerslag voorlopig aanzienlijk aanwezig, volgens de berekeningen. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter. Hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in de noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het een maand geleden op slot ging, laat het COA weten. De locatie zit overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rondom AOW, WW en WIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. De politie heeft een 42-jarige Congolese Nederlander aangehouden die een straf van 13 jaar moet uitzitten voor misbruik en mishandeling van kinderen. De man was voortvluchtig uit het Verenigd Koninkrijk en werd in Berkel en Schot aangehouden. Hij sloeg na zijn veroordeling eind april op de vlucht, maar werd via informatieuitwisseling snel opgespoord. Tientallen winkels van slijterijketen Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. FNV kondigt stakingen voor morgen en zondag aan om een betere CAO af te dwingen. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagstoeslag en eisen meer loonsverhoging. Bij Gal & Gal werken ongeveer 1800 mensen in zo'n 600 filialen. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Omroep Archipel.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
3: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. De afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang van het Rode Kruis in Ter Apel te slapen, meldt het COA. Er waren er 2073, nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand op slot ging. De locatie zit wel overvol, laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. Volgende week leggen schoonmakers en werknemers in de metaalsector en het openbaar vervoer het werk neer. De vakbonden protesteren tegen kabinetsplannen rond AOW, WW en VIA. Werknemers in het openbaar vervoer staken woensdag, net als de schoonmakers, voor 24 uur. Werknemers in de metaalsector in Zuidoost-Brabant staken vrijdag. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het Israëlische leger bevestigt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. En tientallen winkels van Gal & Gal blijven dit weekend dicht vanwege stakingen van medewerkers. Werknemers gaan niet akkoord met halvering van de zondagtoeslag en eisen meer loonsverhoging. Medewerkers van Kruidvat en Ethos leggen op Vaderdag het werk neer. Ook daar ontevredenheid over de voorstellen van werkgevers voor drooggisterijmedewerkers. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
4: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de touwen.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportlokaal.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. In heel het land lopen nog meer wegen- en spoorwegprojecten, wegens oplopende kosten en miljardentekorten, vertraging op. Dat zegt minister Vincent Karmans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kan worden, zegt Karmans. Het aantal vastgestelde ebola-gevallen in Congo en Oeganda blijft stijgen. Er zijn nu 894 meldingen, waaronder 232 doden, een stijging van 35%. Groot probleem bij het indammen van het virus ligt bij het opsporen van de contacten van de mensen bij wie het virus is vastgesteld. Komt onder meer door de onrustige situatie in de door ebola getroffen provincies. Mensen slaan vaak op de vlucht voor opluin geweld in het gebied. Afgelopen nacht hoefden er geen asielzoekers in het noodopvang in Ter Apel te slapen. Nog altijd meer dan het maximum van 2000, maar voor de overige mensen werd een plekje gevonden. Het is voor het eerst dat de noodopvang leeg bleef sinds het vorige maand dichtging. De locatie zit overvol en laat alleen nog kwetsbaren, vrouwen, kinderen en zieken binnen. In steden van het zuiden van Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in het Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran een intentieverklaring om een einde te maken aan de oorlog. Daarin staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait die naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel.

0: Met Archipel Actueel kijken we terug en vooruit wat actueel was en wat actueel wordt.
1: En je hoort ook nog eens de nieuwste muziek. Archipel Actueel, iedere vrijdag van 4 tot 5 op...
0: Wat denk je?
1: Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voor er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maximaal van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
1: Dit is Omroep.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sportlokaal.
1: De bal rollen, de wind waait door de bomen.
0: Live verslagen.
1: Maar ja, als je verschoning waait hier op Spartacus. Maar
0: het was en het laatste sportnieuws.
2: Nou, je gelooft het niet, Jan. De wedstrijd ligt stil.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Op dinsdagavond tussen 7 en 8 uur is het tijd voor een bijzondere muzikale ervaring. Met Edwin Wendt op dinsdagavond vanaf 7 uur. En laat je meenemen naar een wereld waar muziek en verhalen samenkomen.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Edward Niesing, dit is het nieuws. Goedemiddag. Vanwege oplopende kosten en miljardentekorten lopen in heel Nederland nog meer wegen- en spoorprojecten vertraging op, zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat in een interview in de Telegraaf. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Bezien moet worden of er nog iets overblijft voor nieuwe projecten die het laagst in prioriteit komen. Die worden eerst langs een strenge meetlat gelegd voordat er überhaupt aan begonnen kon worden, zegt Karremans. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien, zegt justitieminister Van Weel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was, maar de wet mag nu toch worden ingediend. Het voorstel wordt naar de Tweede Kamer gestuurd en kan bogen daar op een meerderheid. Afghaanse tolken die voor Nederlandse militaire en overheidsmissies hebben gewerkt in Afghanistan willen een uitzonderingspositie, zeggen ze tegen de NOS nadat ze te horen hebben gekregen dat ze geen verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd meer krijgen. Ze worden gewezen op het Europees Asiel- en Migratiepact dat vorige week in werking is gezet. Daarin staat dat geen permanente asielvergunning meer kan worden verleend aan asielzoekers. In plaats daarvan krijgen ze een nieuwe verblijfsvergunning van maximaal 3 jaar. En in Zuid-Libanon zijn zeker 18 mensen omgekomen door Israëlische luchtaanvallen. Het leger zegt dat het aanvallen uitvoerde op Hezbollah-strijders en infrastructuur in Zuid-Libanon. Woensdag tekenden de Verenigde Staten en Iran nog een intentieverklaring om een einde te maken aan oorlog. Daar staat ook de afspraak dat er ook in Libanon geen militaire acties meer mogen zijn. Het weer dan nog. Het is vanmiddag tropisch warm met maxima van 30 tot lokaal wel 35 graden. Het blijft over het algemeen droog, maar lokaal is er kans op een regen- of onweersbui. Er waait een matige zuidenwind. Aan de kust draait hij naar het westen. Daar kan het dus iets koeler zijn. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel Actueel.
2: Een hele goede middag. Hier zijn we weer, Omroep Archipel, met het prachtige vrijdagmiddagprogramma. Nou, dat komt goed uit. Goedemiddag nogmaals. Tegenover mij Arjan Huizer en mijn naam is Erwin Vroosen. En we gaan weer een uur lang kijken wat actueel was en wat actueel wordt. We gaan dus ook vooruit kijken, Arjan.
3: Ja.
2: En we hebben veel, hè, begreep ik.
3: We hebben heel veel. Je zou denken, we gaan richting de zomer en de komkommertijd zou al misschien wel zijn begonnen.
2: Mm-hmm.
3: Nee, want het is misschien juist wel een aanloop na de komkommertijd. Dat is heel veel mensen, heel veel nieuws.
2: Iedereen dumpt, zeg maar.
3: Ja, precies. Zo, ja. De mailbox staat vol. Mm-hmm. En wat je ook niet wil doen, is natuurlijk alle berichten één keer op de website zetten.
2: Nee.
3: En dus je wil een beetje doseren, zoals het dan
2: flow
3: heet. En vandaag hebben we dus ook best wel wat berichten al geplaatst. En er staat ook wat in de planning. En wij gaan hier in Archipel Actueel bespreken wat voor nieuws er is geweest, maar ook wat voor nieuws er gaat komen. Zoals bijvoorbeeld de toeterende kolonne. Moet je daar aan denken?
2: De truckrun misschien?
3: Ja, precies. Die is er morgen weer.
2: Oké, is dat mooi. Ja. Ieder jaar mis ik die gewoon.
3: Nou, van dit jaar dus niet, want dit jaar ben je voorbereid.
2: Ja, nou ja,
3: tenzij je er morgen niet bent. Gaan we straks over hebben. Nou, waar we natuurlijk ook over gaan hebben, is het nieuwe coalitieakkoord. En gisteravond is het gepresenteerd.
2: Mm-hmm.
3: En een spoiler alert, als je het niet hebt gehoord, de complete oppositie die heeft tegengestemd.
2: Ja. Zo, dat is een lekker begin.
3: Is een lekker begin, ja. Gaan we laten we het er zo meteen over hebben.
2: Zeker.
3: Waar we ook over gaan hebben is Havendag Junior. Want daar is onze junior verslaggever geweest.
2: Hey.
3: Sam Hoek.
2: Sammy.
3: En Sam gaan we ook straks bespreken over zijn programma die vanavond tussen 7 en 9 weer losbarst. Sam van jouw weekendstem, natuurlijk.
2: Zeker.
3: Nou ja, heel veel nieuws. Laten we eerst eens gaan naar de hintplaat van deze week. Ja. En ik ben zeer benieuwd.

0: Ik heb echt heel lang gedacht dat dit de Beach Boys waren.
1: Beach Baby.
0: Beach Baby, ja, misschien zit het hem daar wel in. Nee, het is First Class uit 1974. En Beach Baby. En nou ja, sowieso past het heerlijk bij het weer. En dan komt de vraag.
1: Ja.
0: Wat is de hint?
1: Ja, want dat doen we elke week. Een hintplaat. En ik moet dan raden waarom je deze plaat als eerste hebt gestart in het programma.
0: Ja.
1: First class, ja, first class vliegen.
0: Maar zou kunnen.
1: Zou kunnen.
0: Zou kunnen.
1: Zou kunnen. Nee, niet goed. Heeft iets met de titel te maken wel? Of eigenlijk meer gewoon Beach Baby, dat het mooi weer is?
0: Nee, dat is het niet.
1: Ook niet.
0: Dat zou te makkelijk zijn.
1: Ook niet. Ook niet.
0: Nee. Oké, ik zal je een hint geven. Ja. Het heeft te maken met first class. En met een gebeurtenis van wat actueel was een week geleden. Gisteren. Oh nee, morgen een week geleden, sorry.
1: Nou ja, vertel maar. Want ik zat deze week zo erg in het lokale nieuws dat ik eventjes niet, mijn hersenen kunnen even niet de link maken.
0: Het was ontzettend lokaal ook.
1: Oh toch? Nou, vertel.
0: Het heeft met de sport te maken.
1: Oh, het WK?
0: Nee.
1: Ook niet.
0: Lokaal. Een lokale sport. Dames en heren, we zwellen de muziek even aan.
1: Ja. Het enige wat ik me kan voorstellen,
0: ja.
1: Dat is ook heel lokaal geweest. Ja. Sorry voor het lang nadenken.
0: Nee, dat geeft ook niet.
1: Daar hebben we ook nog een reportage over gemaakt.
0: Ja.
1: Gisteren online geplaatst. Mm-hmm. En we hebben een hele grote uitzending afgelopen zaterdag gehad.
0: Ja.
1: Dus ik denk, tromgeroffel, DVV is naar de eerste klas.
0: Nou ja.
1: Ja,
0: kijk. Kom je erop? Ja.
1: En dan ben ik geen voetbal.
0: Nee, dat is het, kenner, denk ik, een beetje het punt.
1: Zullen we dat zo lang duren?
0: Nee, dat geeft ook niet.
1: Maar ja, first class, eerste klas natuurlijk. Ja,
0: ja, ja. Ja. En daaromheen hadden we natuurlijk een heel mooi programma. Wat heel lang duurde ook.
1: DVV, dat is de voetbalvereniging van Dirk Zandt. Voor mensen die dus ook niet voetbalminded zijn.
0: En dat viel gelijk samen met.
1: De 24 uur van de WFB.
0: Ja,
1: met een hele mooie opbrengst.
0: En
1: ook daar is een reportage over gemaakt.
0: Ja, nee, dus het heeft heel veel. Het was een hele drukke zaterdag.
1: Ja. Moest je dus ook dan denken vorige week zaterdag, want het is ook jouw voetbalclub bij DVV. Van oké, ik ga die plaat draaien die we net hebben gedraaid.
0: De dag daarna.
1: Toch wel?
0: Want ik zit wel heel de week te denken: joh, wat is nou een onderwerp waar ik een plaat kan bij bedenken? En deze schoot direct in mijn gedachten. Serieus, ik zit het niet te liegen.
1: Nee, nou, leuke plaat. Jammer dat het zo lang duurde voordat ik hem heb.
0: Nee, dat kan gebeuren.
1: We gaan het hebben over de complete oppositie die dus tegen heeft gestemd voor de nieuwe coalitieplannen. Heb jij de plannen überhaupt een beetje gelezen?
0: Nee, ik heb de plannen niet gelezen. Ik heb wel gelezen dat het, het ene dan wat je zei.
1: Ja.
0: Oh, sorry.
1: Je wou iets instarten?
0: Nee.
1: Oh. Wat gebeurt hier?
0: Niks.
1: Ja. Oh.
0: Ga gerust door.
1: Ga gerust door. Nou ja.
0: Mijn onkunde.
1: Wat ik wilde vertellen. De gemeenteraadsvergadering die is gisteravond geweest. En er werd een nieuw coalitieakkoord gepresenteerd aan de raad. En dat akkoord werd aangenomen dankzij de meerderheid van de coalitiepartijen. Alle oppositiepartijen stemden tegen. En bij de presentatie van de vorige coalitieprogramma in 2022 stemden juist nog alle partijen eensgezind voor. Dus ja, dat is een bijzonder gegeven van die avond. En Connie heeft een mooi artikel gemaakt, staat gepubliceerd op onze website. En daar kan je tot in detail bijna lezen wat er gebeurd is. En als je wil, als je echt heel erg geïnteresseerd bent, dan kan je natuurlijk ook de raadsvergadering terugluisteren. Mm-hmm. Maar wat mij opviel, ik wil niet heel het artikel gaan voorlezen natuurlijk hier. Maar wat me opviel was dat men het erover had dat in de coalitie dat er geen vrouwen zijn.
0: Oh.
1: Dus er is helemaal geen vrouw in de coalitie.
0: Dat kan helemaal niet, tegenwoordig.
1: Nou ja, het is er wel een beetje zo tof van. Er moet wel. Dan komen toevallig, denk ik, twee vrouwen binnen.
0: Goedemiddag.
1: Onze
0: vrienden, hallo.
1: Onze redactie is ook heel erg vrouwelijk. Dag allemaal.
0: Dat zou ik wel zeggen, ja.
1: Wat is gezellig hier.
0: Dan zijn wij weer in de minderheid.
1: Wij zijn. Het is nu. Het is nu gelijk, maar.
0: Ja, het is wel gelijk. Ja, ik moest gewoon even denken ook, maar dat klopt.
1: Ja, ik zit even kijk, de burgemeester zit natuurlijk daar ook bij, maar dat is in feite onafhankelijk. Maar er is natuurlijk één vrouw wel erbij. Dus, nou ja, daar ging het over in de vergadering. En wat ook een punt van aandacht was, dat mensen zich afvroegen van waarom zijn er twee wethouders van de overkant?
0: Stop de muziek.
1: Stop de muziek. Ja, die had je nog niet door.
0: Ik heb er niet in gelezen, maar ik heb het een beetje druk gehad.
1: Daar is dit programma voor.
0: Ja, daarom. Dus
1: we praten hierbij.
0: Oké.
1: Nee, er zijn twee wethouders voor Trots op Groen en Overijssel. Mm-hmm. Die zijn uit de overkant. Van den overkant.
0: Van den overkant.
1: Van den overkant, ja.
0: Dat heb ik lang moeten horen.
1: Nou ja, jij komt zelf ook van de overkant. Ja, maar inmiddels... Omgeving Den Haag. Maar dat is inmiddels 60 jaar geleden, denk
0: ik. Nee, 55. Nou, niet overdrijven weer.
1: Precies. Nou, dat ging dus in ieder geval over de keuze van de nieuwe wethouders van Trots op Groenrij Overijse, Bart Meijroos en Hans Veenscher. Dat komt op scherpe opmerkingen rekenen. Bijvoorbeeld, je stemt lokaal en krijgt 2 Haagse BBB'ers, zei Petra toen.
0: Ja.
1: Ja,
0: scherp inderdaad.
1: Scherp, ja. Hè? Ja. De ChristenUnie sloot zich aan bij het feit dat genoemd werd dat de VVD vond... Wat een lange zin ben ik hier aan het samenstellen. Maar dat de VVD vond dat het een opmerkelijke keuze was. Trots op Groenrij Overijse profileert zich al jaren als de lokale partij... die zegt op te komen voor onze inwoners, onze identiteit... en de kracht van ons eiland. Dat zegt dus de VVD. Mm-hmm. En... de ChristenUnie sloot zich daarbij aan en vroeg hoe het mogelijk was dat Trots op Groenrij Overijse zo hoog opgaf van het eiland en argwanend kijkt naar overkanters.
0: Ja.
1: Dus dat zijn hele scherpe woorden die daar zijn gezegd. En Jos de Jonge, fractievoorzitter van Trots, die geeft aan van dat de plannen nog niet waterdicht zijn. Want daar ging het natuurlijk ook over. En ze wilden toch juist graag weer het debat terug in de gemeenteraad. Over de asielopvang zei hij dat de coalitie begreep... dat er een wettelijke verplichting was, want de boot stopte.
0: Ja,
1: die had je ook al meegekregen. Ja, dus we gaan onder taakstelling even achter me kijken. Zo heet dat, hè? We gaan onder taakstelling. Ja, dus we voldoen dan niet aan wat er van ons gevraagd wordt als gemeente. Mm-hmm. En men wil ook de mening van de burger gaan vragen. Dus het veld in om dat te gaan vragen. En even kijken, ondanks complimenten voor onderdelen van het akkoord... stemden dus uiteindelijk alle oppositiepartijen tegen. Nou, probeer het een beetje samen te vatten. Er is altijd heel veel informatie over een coalitie. En hoe hou je het interessant? We hebben een video gemaakt met de 3 fractievoorzitters en... dan ben ik even die meneer zijn naam kwijt. De formateur, Tiemann.
0: Ja.
1: Oh ja, wat ook leuk is om te melden dat dus Trots op Groenrij Overijse die vergeleek het met voetbal. Zo noemde hij formateur Tiemann de hoofdtrainer. Mm-hmm. Het coalitieakkoord de voorlopige wedstrijdstrategie. En D66 de ideale buitenspeler die het vaste centrale duo CDA en toch aanvult. Nou, ja. Zo gaat het op zo'n raadsvergadering.
0: Zo kun je het ook verkopen, ja.
1: Dus van allerlei stemmen weer tijdens de gemeenteraadsvergadering. De wethouders zijn geïnstalleerd. Dus we kunnen van start. Daar gaan we de zomer in. Dus ik vraag me af van hoeveel wordt er nog gedaan? Want wanneer weten we dat hier in de redactie? Wanneer gaat het reces in hier? Met zomerreces?
0: Het zal niet lang duren, denk ik.
1: Dat krijgen we zo meteen te horen. Dat is een mooie fact-checking. Is er tijd voor, laat ik zeggen, alweer een plaat? Want er is zoveel informatie die we moeten verwerken. Niet voordat ik heb gezegd, want dat vergeet ik helemaal. We hebben deze week hebben we een prijsvraag.
0: Een prijsvraag.
1: Een prijsvraag, ja. Dus mochten mensen mee willen doen. Mm-hmm. Deze week is een heerlijke appeltaart de prijs die je kan winnen.
0: Is dat die daar staat?
1: Of
0: gaat die vers?
1: Ik wil zeggen, ik zie hier geen appeltaart meer staan, want die heb ik net opgegeten.
0: Okay,
1: het is een verse appeltaart.
0: Ja, lekker.
1: Ja.
0: Wat een goed idee.
1: Ja, vers gebakken. Ambachtelijk gebakken ook.
0: Okay.
1: Dus mocht je mee willen doen, dan moet je wel antwoord geven op de vraag. En de vraag is...
0: De vraag van vandaag is...
1: Hoeveel vrouwen zitten er in de coalitie? Dus in de nieuwe coalitie of van de gemeente Groenrij Overijse. Nou, weet je het antwoord? 0187 68 26 30. Bel naar dat nummer. En ja, mocht je er doorheen komen en je weet het juiste antwoord, dan maak je kans. Dus dan kunnen meerdere mensen natuurlijk reageren. Maar dan maak je kans op die appeltaart nog één keer dus. De vraag, hoeveel vrouwen zitten er in de coalitie van de gemeente Groenrij Overijse, de nieuwe coalitie? Bel het door op 0187 68 26 30.

0: Het album heet The Romantic, het nieuwe album van Bruno Mars. En deze plaat draaiden we in dit programma al weken geleden. En het viel mij op, dames en heren, hij werd vorige week in de Nederlandse top 40 nieuw binnenkomer. Dus wij waren vooruit met de muziek.
1: Al oh, leuk zeg.
0: Ja, dat is letterlijk eigenlijk.
1: Dat mag ook wel eens dan.
0: Hoezo?
1: In de redactie wel eens geklaagd van die nieuwe muziek en zo. Kunnen we niet muziek van de jaren zoveel gaan draaien? Maar
0: echt waar.
1: Ja, het is toch leuk dat we nu zeggen, ja, maar we hebben die plaat toen gedraaid en we hadden een vooruitziende blik.
0: Ja, maar ik ga geen, hoe heet dat, die Duitse band.
1: Nou goed, dus er smaken verschillen uiteraard.
0: Zeker.
1: We proberen een beetje de middenmoot te vinden, maar toch ook weer nieuwe muziek uit te pluizen. Dus het blijft lastig, want er is ook heel veel muziek waar je van denkt van...
0: Nou, dat is het meest.
1: Oh, ja je vindt niet heel veel nieuwe muziek meer
0: passend. Ik vind het lastig, ik moet echt secuur kijken natuurlijk. Ja, dus luister vooral. Ja. Nou, goed.
1: Er is een hangbuikzwijn gevonden. Ja.
0: Sorry.
1: Waarom gelijk zo'n opmerking?
0: Ja,
1: nee, ja. Ik ben ook maar gewoon een journalist.
0: Ja. Maar hoe je het brengt is toch apart.
1: Ja, maar hij is echt, en hij is ook nog net op tijd gevonden. Want dat is juist het leuke aan het bericht. Het is natuurlijk wel een sneu bericht. Hè, want hij is uiteindelijk gedumpt. Ontgesplaat, dus het was sneu. Okay. Dus de foto's die ik vind, dat een leuk ding. Als ik nou ruimte had, had ik hem denk ik wel geadopteerd.
0: Leuk ding ook.
1: Ja, vind ik, vind ik altijd wel leuk.
0: Is hij groot of niet?
1: Nou, kijk op de website. Dan, ik denk, voor mij is hij niet heel groot. Maar ziet er wel lief uit. Maar hij is dus op tijd gevonden tijdens maaiwerkzaamheden.
0: Oh.
1: Toen vloog hij weg. En wat is dat nou? Wat is het nou? Nou, toen wisten ze nog niet. En toen en uiteindelijk wisten ze dus.
0: Dus heeft een hangbuik.
1: Nou, en toen dachten ze echt weer... Nee.
0: Dat kan niet anders zijn dan. En hij verloosde.
1: Wat flauw weer op de radio op de vrijdagmiddag. Je merkt alweer dat het 4 uur is geweest.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Kuppensoep.
1: Oh. En die, Okay. Het dier werd ontdekt tijdens maaiwerkzaamheden dus op een afgesloten terrein van het waterschap. En medewerkers van Dierenambulance Zuid-Holland-Zuid, Staatsbosbeheer en het waterschap kwamen in actie om het zwijn te vangen. En volgens de dierenambulance wijst de situatie erop dat het dier daar is achtergelaten.
0: Oh, is...
1: Het hangbuikzwijn werd gevonden op een terrein waar normaal gesproken schapen grazen.
0: Hmm.
1: En volgens Ineke Hoek van de dierenambulance is het onwaarschijnlijk dat het dier zelf het gebied heeft bereikt. Ze zegt, het is een afgezet terrein waar normaal schapen lopen en er is geen mogelijkheid dat het uit zichzelf het gebied is ingelopen. Dus we gaan er wel vanuit dat het beestje daar dus is gedumpt. Uiteindelijk heeft het best nog wel even lang geduurd voordat ze hem te pakken hebben kunnen krijgen. Is uiteindelijk wel gelukt, een dag later. Want we spreken over 17 juni en een dag later hebben ze uiteindelijk het hangbuikzwijn gevangen. Het dier bleef daarbij ongedeerd. En Ineke van de dierenambulance noemt de afloop een opluchting. Volgens haar verkeerde het dier in een kwetsbare situatie. Hij had niet genoeg eten en drinken. En zeker niet met de warmte.
0: Mm.
1: Nou, en over de warmte gesproken. Het is wel goed te doen daar bij jou. Want jij zit in een aparte ruimte hier, in de techniekhok.
0: Ja, ik moet niet te veel zeggen, merk ik.
1: Nou, of je gewoon niet te druk maken.
0: Laat ik het dat doen, ja.
1: De fonds staat volgens de dierenambulance niet op zichzelf. Hoek zegt dat de organisatie de laatste tijd vaker meldingen krijgt van achtergelaten dieren. En vooral hanen zijn volgens haar moeilijk te herplaatsen. Daarnaast ziet de dierenambulance meer meldingen van katten en konijnen die vermoedelijk zijn gedumpt. Eerder dit jaar werden op Goeree-Overflakkee meerdere hanen aangetroffen die waren achtergelaten. En ook werden in de winter eendenkuikens gevonden die in de sneeuw waren gedumpt. En de dierenambulance verwacht dat het aantal meldingen van achtergelaten dieren in de zomer verder kan toenemen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, dat is wel ernstig. Want een dier is niet vrijblijvend. En ik kan me wel voorstellen dat je opeens, als je een klein hangbuikzwijntje hebt, dat het in één keer, dat gebeurt natuurlijk niet in één keer, maar dat hij erg groot wordt. En wat moet je er dan mee?
0: Ja, want dan zit hij daar.
1: Ja, maar dat moet je toch van tevoren bedenken, toch?
0: Ja, maar dat gebeurt niet, hè? Nee.
1: In de opwelling neem je een hangbuikzwijntje.
0: Dat beest groot worden, dat is groot ineens.
1: Maar gelukkig, voor het hangbuikzwijntje is die... Dus op tijd gevonden.
0: Leuk. Nou, gelukkig. Ja. Goed verhaal.
1: Ze doen tegenwoordig ook met... althans, tegenwoordig is het al wat jaren dat die drones in gebruik zijn. Dan doen ze met warmtebeelddrones gaan ze kijken of dat de dieren zijn. Hè?
0: Dat is wel goed. Ja.
1: En dan kunnen ze op tijd nog ingrijpen.
0: Ja, oké. Ja.
1: We zijn overigens nog steeds in afwachting van zo'n club om daar eens te gaan meekijken.
0: Oh, dat is wel leuk,
1: Ik kijk nog even achter me naar de redactie. Hebben we al iets gehoord van de mensen die maaien met drones?

0: Het blijft heel stil, dus
1: ik zie de blik van Evi.
0: Nee,
1: en nog een heel grote vraagteken erboven.
0: Ja, nou ja, het leek ons wel leuk om eens een keer mee te gaan.
1: Ja, dat is een heel goed
0: hoe
1: idee.
0: Hoe dat gaat.
1: Ja, ja, zeker.
0: Mogelijk dat ik in de komende weken daar wat meer over kan vertellen.
1: Hier te horen.
0: De warmte, ja, dat is voorlopig nog wel eventjes. En weet je wat een hele goede tip is?
1: Nou?
0: Voeten in een teltje en extra water.
1: Koud water, neem ik aan.
0: Dat zeker. Nou ja, de zorginstellingen die zijn klaar voor de hittegolf.
1: Okay.
0: Allemaal te lezen op onze website. Want ja, de komende dagen wordt het heet in Nederland. Met ook na het weekend temperaturen boven de 30 graden. En na overleg met KNMI heeft het RIVM daarom besloten om het Nationaal Hitteplan te activeren. En ook verschillende organisaties op Goeree Overvlakkee bereiden zich voor op de hitte. Het hitteplan geldt vanaf donderdag 18 juni. Dat is dus al gisteren. En met het activeren ervan worden mantelzorgers en zorgprofessionals bewust gemaakt dat er heet weer op komst is. En kan dan extra worden gelet op kwetsbare groepen zoals 75-plussers en kleine kinderen. Nou, waar moet je dan aan denken? Ouderen die kunnen hun lichaamstemperatuur slechter onder controle houden en hebben minder snel een dorstgevoel. Dus je moet ervoor zorgen dat die mensen genoeg blijven drinken. Ja, uiteindelijk moet iedereen dat natuurlijk wel doen.
1: Zeker.
0: Maar ja, onder de 75, als je maar even een getal pakt, dan zou je eerder merken dat je dus dorst hebt. Mm-hmm. Maar ja, goed, mensen met een chronische aandoening kunnen ook zonder het nemen van maatregelen ongemak of gezondheidsproblemen krijgen. En dit kan hoofdpijn of vermoeidheid zijn, maar ook ernstige problemen zoals uitdroging of een hitteberoerte.
1: Tjoe.
0: En daar komt hij, voeten in teltje water. Bij zorgaanbieder Curemare gaat het hitteplan ook in werken bij hoge temperaturen. En Charlotte Portvliet, teamleider van marketing en communicatie, zegt: op alle woonzorglocaties betekent dit dat we voor zowel bewoners als medewerkers ons best doen om de gebouwen zo koel mogelijk te houden. En daarnaast is er extra aandacht voor de cliënten dat ze voldoende kunnen drinken. En ook zorgen we voor extra verkoeling met een ijsje of de voeten in een teltje water. En is er ruimte voor extra pauzes voor de medewerkers.
1: Kijk.
0: Hiernaast zit trouwens ook een zorg. Instelling, mag ik het zo noemen. Ja, een verpleegkundig kinderdagverblijf. De jonge kinderen met een verstandelijke, lichamelijke of een meervoudige beperking, die worden opgevangen. Een chronische ziekte of een niet aangeboren hersenletsel. En in verband met de kwetsbaarheid van de kinderen worden er verschillende maatregelen genomen bij hitte. En zo wordt de binnentemperatuur meerdere keren per dag gecontroleerd. En houden de medewerkers een drinkregistratie bij van kinderen met een verhoogd risico op uitdroging.
1: Hmm.
0: Dat vond ik wel interessant om te lezen.
1: Zeker.
0: Dus heb je echt een logboek van nou. Ja. Pietje, Marietje, en die heeft dat gedronken en zo laat.
1: Maar dat is toch serieus dan, hè?
0: Echt heel serieus.
1: Ja, precies. Ja.
0: Goed ook, hè? Want je laat als ouders toch je kind daarachter.
1: Ja.
0: Dat het dan ook serieus en professioneel wordt gedaan. Is goed om te horen. Er wordt ook extra gelet op kinderen met een zonnevoeding. Zij kunnen bijvoorbeeld extra water krijgen via de zonde. Daarnaast worden voor de hand liggende maatregelen getroffen, zoals het vermijden van intensieve activiteiten tussen 11 en 5. En wordt er zoveel mogelijk in de schaduw gespeeld. Over spelen gesproken.
1: Hallo.
0: Jij gaat vanavond voetballen, begreep ik. Is dat gezond, meneer Van Oosten?
1: Ja, dat is heel gezond. Dat is beweging. Dus.
0: Ja, maar in deze
1: temperatuur. Dan kan mijn hangbuikje wel gebruiken.
0: Waarvan akte?
1: Waarvan akte?
0: Nee, maar zeg serieus. Hebben jullie daar onderling als voetbalclub over nog van jongens, het is zoveel graden buiten, weinig wind. Gaan we dit nog doen? Of,
1: ja, ik voetbal al heel lang. Ja. En ik heb dat nog nooit meegemaakt.
0: Er is nooit een stop geweest omdat het te warm is?
1: No. Dus we doen nog even drinken.
0: Ja, ik sprak gisteren een collega die doet heel veel hardlopen.
1: Mm-hmm.
0: En die gaat gewoon bewust om 1 uur hardlopen.
1: Oh,
0: zeg
1: echt waar?
0: Helemaal gek, joh. Ja, nee, maar zegt iemand, dan is het extra inspannend. En kom ik thuis en dan neem ik een lauwe douche. En dan ga ik daarna een kwartier uitrusten, lang uit op bed. En dan ben ik weer het mannetje.
1: Huh?
0: Dus die ziet het als een sport.
1: Ja, ja.
0: Om zoveel mogelijk uit je lichaam te halen. En dan daarna weer aan het werk. Want hij was toen ook weer aan het werk.
1: Zo extreem, ja.
0: Ja.
1: Ja. Is hij aan het voorbereiden voor een of andere extreme
0: Nee,
1: sport?
0: Maar hij rookte vroeger.
1: Ja, dat heb ik dus nog nooit gedaan.
0: Nee, Nee. Maar hij heeft heel veel gerookt. Okay. En hij zocht iets anders. En uiteindelijk heeft hij zich gestort op het hardlopen.
1: Oh, wat goed.
0: En ja, zo fanatiek dat hij dus echt tot in de hoge temperaturen toch ook aan het trainen is.
1: Ja, oké. Okay.
0: Wow. Nou, petje af.
1: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En hij is wat kilo's afgevallen. Dat scheelt ook
1: dat
0: wel
1: scheelt.
0: Weer. Ja. Mm-hmm. Muziek is ook een onderdeel van Archipel Actueel. En dat is jouw afdeling.
1: Ja.
0: Dus ik ben benieuwd, wat heb jij vandaag weer voor ons klaarstaan?
1: Nou, de tweede plaat van vandaag is een brand new one. Het is de Nederlandse Sabrina Stark. En die heeft een nieuw single. Heet Prove Me Wrong. Sorry, ik wou iets te snel. Prove Me Wrong. Sabrina Stark.

0: The Storm. Dat was haar laatste album. Al een tijdje geleden, 2024. En dit is haar nieuwe single, Prove Me Wrong. Sabrina Stark. Lekker, nou, een beetje lome muziek. Met deze temperaturen. 31 graden was het in Duitsland. En ik kwam naar Nederland en het werd alleen maar warmer. Dus eens even doorbijten. Niet al te veel doen en veel drinken, zou ik zeggen. Zojuist de tip gekregen van Arjan Huizer.
1: Ja, en ik krijg die tip dan ook weer voorgeschoteld. Vanuit de artikelen gemaakt door onze redactie.
0: Onze redactie,
1: waarvoor dank weer.
0: Zeker.
1: Ja, dan denk je, het is vrijdag, dan stopt het. Nou, niet, want het nieuws blijft natuurlijk gewoon doorgaan. Ook het weekend. En mocht er nieuws zijn waarvan jij denkt van, hé, maar dat is interessant, weten jullie dat? Dan kan je ook bellen natuurlijk, maar we zijn er dan niet altijd. Maar appen gaan beter. En dat kan naar 0187-6095-12. Dus mocht je ergens bijvoorbeeld politie-inzet tegenkomen, of een gesprongen waterleiding, ik verzin maar iets, nou, dan bel je, neem ik aan, eerst even naar een ander telefoonnummer. Maar je kan ook ons op de hoogte stellen. 0187-6095-12. Nou, dat nummer kan je ook appen voor de prijsvraag. En de prijsvraag is, hoeveel vrouwen zitten er in de coalitie? In de nieuwe coalitie?
0: Het is gezegd. Aan het begin van dit programma.
1: En het is ook terug te vinden.
0: En terug te vinden. Ja.
1: Mag het antwoord appen 0187-6095-12. Of bel even naar de studio 0187-6026-30. En de prijs vandaag is een heerlijke appeltaart. Een ambachtelijke appeltaart. Ik heb het nieuws over wonen. Zoek jij nog een nieuwe woning of vind je prima daar in Sommelsdijk?
0: Prima, ja? Sommelsdijk.
1: Ja. Nou ja, in Middelharnis komt een nieuw gebied. Daar zijn ze mee bezig. Vorige week een presentatie geweest in de gemeenteraad. Althans, een presentatieavond, zoals het dan heet. Heerlijk Haringvliet. Er komen 50 woningen. En ik weet niet welke prijsklasse je toch eventueel zal gaan zoeken. Maar minimaal 9 ervan, let op, hè, let op de zin. Minimaal 9 ervan vallen in de prijsklasse 495.000 tot 575.000 euro. Maar moet je het dan zo lezen dat dus die andere, ja, 41, is een allemaal boven de 575.000 euro.
0: Daar ga ik een beetje vanuit. Maar
1: vrees ik ook, hè?
0: Ja. Het is wel cryptisch omschreven, ja.
1: Ja. Meer informatie ook te lezen op onze website erover. Maar wat nog mooi is om daarover te melden, is dat de mensen die daar gaan wonen, die moeten de natuur zelf gaan onderhouden.
0: De tuin of zo?
1: Nee. Het is een speciaal gebied. Want je gaat dan wonen midden in een natuurgebied.
0: Okay.
1: En dat dan ook weer zelf beheren.
0: Oh.
1: Dat is het idee van project Heerlijk Haringvliet. Mm-hmm. En dat is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Noordrand. En dat gaat over het gebied aan het Haringvliet tussen het kanaal Middelharnis en Stellendam.
0: Weet je ook ongeveer? Oh, ja, okay.
1: Ja. Door te ontwikkelen tot een landwaterovergang met ruimte voor natuur, recreatie, wonen, landbouw en het opwekken van windenergie.
0: Wow.
1: En deze windmolens die kunnen dan samen 78 megawatt aan windenergie opwekken in de Zuiderdiep en Halspolder. En uit de opbrengsten van deze windenergie wordt een netwerk van fiets- en wandelroutes aangelegd in de Noordrand. Ja.
0: Prestigieus.
1: Zeker. Loopt al een tijdje. En het lijkt erop dat het wat meer handen voeten gaat krijgen.
0: Okay.
1: 50 woningen, waarvan dus minimaal 9, maximaal 575.000 euro gaan kosten.
0: Minimaal 9?
1: Ja. Maar jij bent niet echt op zoek, hè? Jij woont lekker daar in Sommelsdijk.
0: Ik woon heerlijk, ja, zeker. Ja. Tegenover het kerkhof. Ja. Lekker rustig.
1: Ja, nee, precies. Nou, het is wel geschiedenis waar je dan woont. Zeker. Want je woont in een geschiedenishuis.
0: Huis,
1: of, ja, dus monumentaal.
0: 1636.
1: Ja. Nou, wat dan niet zo oud is, is de Trukrin. Maar die komt morgen langs.
0: Ja, ik hoor ze altijd wel toeteren, maar de aankondigingen mis ik. Op een of andere manier. In de krant of op de radio. Of
1: ja,
0: de,
1: ze hebben een Facebookpagina.
0: Ja, maar het zit niet heel erg in mijn beleefwereld.
1: Nee.
0: Vroeger overigens wel, bij Radio Flakey was het wel een groot ding. Daar ging we toch.
1: Was, volgens mij werd er ook live dan vandaan gezonden.
0: Ja, dat was leuk. Ja.
1: Kwam er ook iemand, ging er ook iemand dan mee met een vrachtwagen?
0: Zeker, ja.
1: Zo, ja. Leuk zeg. Ja. Ja, tegenwoordig wordt het gewoon live uitzenden, gezonden op de socials, hè?
0: Ja.
1: Dan zie je gewoon een livestream van de Trukrum.
0: Dat zit er dik in, ja.
1: Dat is natuurlijk wat vandaag de dag gebeurt.
0: Ja,
1: maar leuk. Ja. 200 toeterende vrachtwagens. Nou. Met enthousiaste cliënten van Zuidwesten. En ze rijden een nieuwe route over de oostkant van het eiland.
0: Oké.
1: Ja, het wordt georganiseerd door Zuidwesten zelf. In samenwerking met de chauffeursvereniging Flaquet. En het is voor bewoners van deze en andere zorgorganisaties een dag waar elk jaar opnieuw naar wordt uitgekeken. En dankzij de inzet van tientallen chauffeurs krijgen cliënten de kans om een bijzondere rit mee te maken in een vrachtwagen, bus of truck. Truck. Maar ja, dat is het eindelijk officieel.
0: Kan beide.
1: Oh. Mm. Nou, waarvan...
0: Acte
1: weer. Oh. Ja, dat is zoveelste keer dat ze zeggen, moet je oppassen. Anders krijg je 3 op een rij en dan moet je trakteren hier. De toeterende wagens en enthousiaste reacties onderweg maken de dag voor veel deelnemers onvergetelijk. En de organisatie hoopt dan ook op veel publiek langs de weg om de deelnemers toe te zwaaien. Een warm onthaal langs de weg draagt bij aan een feestelijke en onvergetelijke dag voor alle passagiers. Zal ik even kijken of dat we kunnen zien waar ongeveer de route is?
0: Ik heb 1 keer op de stoet moeten wachten, richting mijn werk. Oh. Dan is het niet zo'n leuke stoet.
1: Nee, inderdaad. Dan,
0: Dat heeft heel lang geduurd.
1: Ja.
0: En ik kwam te laat.
1: Maar had je hier wel een goede reden?
0: Ja, nee, daarom. Nee, de trucker is een hele goede reden. Niemand weet in Berg op Zoom wat de trucker is.
1: Maar hebben ze daar niet ook zo'n run?
0: Nou, hij is wel wat breder geworden tegenwoordig. Het is in meerdere plekken.
1: Meerdere plekken, ja. Morgen vanaf 11 uur. Vertrekken ze vanuit Zuidwesteren en naar Noordlopers. En dan gaan ze via de Zuidelijke Randweg, Langeweg, Sommelsdijk pakken ze, Dirksland, Herkingen, Nieuwe Tongen. Dus die kant gaan ze op.
0: Okay.
1: Je kan heel de route zien op de Facebookpagina. En daar staat een linkje van op onze website. Kom je wel eens in de bibliotheek?
0: Nou, niet zo heel veel, maar ik heb ze wel regelmatig thuis natuurlijk. Om te praten over nieuwe boeken.
1: Ja, precies.
0: Ik zal het niet noemen.
1: Ik snap wat je bedoelt. Nou, de bibliotheek Oude Tongen die verhuist naar de Gudderswei.
0: Stop de muziek.
1: Hè? Dat wist je niet. Nee. Ja. Vanaf 21 juni sluiten ze tijdelijk de deuren. De huidige vestiging aan het Dabbehof. Die is zaterdag 20 juni voor het laatst geopend.
0: Oh.
1: Dus dat is morgen. En op woensdag 1 juli opent Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden om 1 uur de nieuwe vestiging aan de Willemstraat in Oude Tongen.
0: Oh, zo. Ja.
1: En met die verhuizing komt er een einde aan de tijdelijke bibliotheeklocatie aan de Dabbehof. De nieuwe vestiging in de Gutterswei biedt ruimte voor bibliotheekdiensten, activiteiten en ontmoeting.
0: Cool.
1: Ja. Ik ben benieuwd wat Sam straks heeft te vertellen over jouw weekendstem. Sam is gisteren geweest bij Havendag Junior. Gaan we zo meteen over hebben.
0: Daar heb ik helemaal niets van gehoord, joh. Wat
1: ja, houdt dat
0: voor kleintjes?
1: Ja, precies. Ja.
0: Voor minder
1: maar ze onderdeel
0: mensen.
1: Van de poortdagen. Dus de poortdagen van donderdag, vrijdag en zaterdag.
0: Oké, dat wist ik dus niet.
1: Ja.
0: Okay,
1: ja. Nou, gaan we zo meteen over hebben.
0: En, leuk.
1: Hopelijk krijgen we Sam ook nog even aan de lijn.
0: Ja, ik ga hem zo even bellen. Toch? Ja. Maar eerst nog even een lekker stukje muziek, zoals ze dat op de radio noemen. Nieuwe muziek zelfs.

0: Het is de officiële WK-anthem. Dit nummer. Andrea Bocelli, David Guetta en nog wat mensen. Die zingen DNA. More than a game.
1: 67, hè? Is die al.
0: Pardon?
1: Echt waar?
0: Dat weet je gewoon.
1: Ja. Dat is gewoon dat is de informatie, dat zit dan één keer bam.
0: Het is
1: geboren. Het is 22 september 1958. En dus ja, dan ben je 67.
0: Ja, en is hij ook. Hoe is hij geschoold? Andrea Bocelli, is hij klassiek geschoold? Of,
1: Ik denk zomaar klassiek geschoold. Ja.
0: Nou, oké, okay, nou houden we daar even op.
1: Ik wil nog even wat vertellen over de Zuid-Hollandse eilandenbibliotheek.
0: Oh, leuk, ja, precies.
1: Ik werd getipt door iemand die zei van hey, die bibliotheek is genomineerd voor de beste BIEB 2026.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik even opgezocht. Dat klopt. Twee vestigingen maar liefst. En die worden binnenkort bezocht door een mystery guest.
0: Da-da-da.
1: En ook wel de vacature, maar dan weet je dat de vacature dat die langskomt. Mm-hmm. En op 2 september is dat de vacature een bezoek brengt aan Hellevoetsluis. Want ja, daar valt dat natuurlijk dan ook weer onder.
0: Ja.
1: En van 1 tot en met 31 oktober kan het publiek stemmen op zijn favoriete bibliotheek.
0: Oké, okay, nou, prachtig.
1: Ik wacht op de jingle.
0: En nu?
1: Sam.
0: De jingle.
1: Nee, die andere.
0: Hij ook niet. Goeie jingle.
1: Goeie jingle.
0: Ah, dat is weer geprutst. Sorry Sam, ik ben nog even een beetje aan het klooien. Maar ik zal nog één keer proberen. Daar gaat hij. Nee, dat gaat echt niet meer. Nee, het moet lukken.
1: Stoppen.
0: Het moet lukken.
1: Kom maar.
0: Ja, kom maar. Ja?
2: Sam van. Met Erik de Zwart.
0: Ja, kom hier. Nee, ik ben de tijd voor even. Wat een geprutst.
1: Hij is er weer aan de lijn. Sam Hoek, een hele goede middag.
0: Goedemiddag Sam.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja.
1: Is een beetje uithouden daar in Oudorp?
2: Ja, het is wel warm, hé. 31 graden, doe normaal, hè.
1: Dat meen je niet, ja. En zit je op het strand of gewoon thuis?
2: Nee, we gaan zo eten. En ik ben alweer bezig met regennieuws te maken, dus...
1: Precies. En zorg je een beetje ook voor je oma?
2: Ik zorg zeker voor mijn oma, toch?
1: Ja.
0: Toch?
1: Er komt niks op de achtergrond. We moeten allemaal een beetje op elkaar letten natuurlijk. Dus,
2: zeker.
1: Vandaar. Ja.
2: Ja.
1: Hey, vanavond tussen 7 en 9, jouw weekendstem. Wat voor bijzonders ga jij vanavond doen?
2: Nou, ik draai sowieso oververhitte muziek.
1: Oververhitte muziek? Wat houdt dat in?
2: Ja, gewoon zomermuziek. Gewoon zomerhits van een aantal jaar terug.
1: Ja, leuk. Ja.
2: En terug naar toen heeft er ook mee te maken. Iets met sunshine, dus het was lekker. We hebben natuurlijk het regio-nieuws. We blikken natuurlijk terug over wat jullie nu heel uitgebreid doen. Doen wij in 2 minuten.
1: Kijk, zo kan het dus ook. Ja.
2: Nee, dat gaat niet om. Ja, maar dat is het regio-nieuws, zeg maar.
1: Ja, precies. Ja, leuk.
2: Voor mijn show. Ja. En we hebben verder nog heel erg veel jongeren nieuws. Onder andere, dat is dan wel wat minder leuk, maar er zijn heel veel zorgen over zelfdoding onder de jongeren. Dat is wat minder, maar het is wel belangrijk dat er aandacht aan besteed wordt.
1: Zeker.
2: Dus dat onder andere, er zijn jeugdplannen voor Goede Ogen gekeken. Er gaat meer geld naar jongerenorganisaties zoals Jongerenwerk gaat er toe. Het heeft allemaal te maken met de nieuwe coalitie. Ook is er een obstakelrun die komt in Oude Tongen. En er is een Bubbles en Lemonade Party in Middelhuis. En dat is wel heel erg lekker met deze hitte.
1: Ja, gewoon zonder alcohol toch verfrissend.
2: Ja, toch?
1: Ja, precies.
2: Zeker. En het ziet ook een beetje uit, daar de Dirk Swan.
0: Absoluut niet.
1: Ik wilde zeggen, gaan we daarop antwoorden? Maar nee, de temperatuur, vooral met Erwin in de house, loopt toch wel aardig op, hoor, moet ik zeggen. Nee, het is te doen.
2: Van Ooster maak je zomer heter en beter.
0: Weet je hoe Sam opnam net?
1: Nee.
0: Erik de Zwart, 538.
1: Toch, hè? Het verschilt bij één cijfer, hè, zijn nummer. Wist je dat?
0: Oh, nee.
1: Als je het telefoonnummer van Sam, als je daar in de plaats van een 7 en 6 doet, dan krijg je Erik de Zwart aan de lijn. Heel toevallig. Ja, dat wist ik ook niet zo.
0: Ik heb gelijk zijn nummer.
1: Ja, zo is het.
0: Ik ga toch nog even bellen, Sam. Misschien kan ik het toch nog eens een keer professioneel doen.
2: Ja, dat zou maar kunnen.
1: Hey Sam, jij bent bij de Havendag Junior geweest.
2: Ja.
1: In goede reden.
2: Ja.
1: Hoe was het daar?
2: Ja, het was heel erg druk, maar wel gezellig.
1: En druk alleen met kinderen of ook de ouders erbij, leraren en dat soort mensen?
2: Ja, leraren inderdaad en sowieso die kinderen. Er waren ongeveer drie scholen eigenlijk.
1: Ja, drie basisscholen.
2: 1600. Ja, klopt, van de kop van het eiland. Ja, en er zijn allemaal activiteiten georganiseerd. En eigenlijk was het elke activiteit echt heel erg druk. Nou ja, dus met mensen van de organisatie, met leerlingen, met ouders, met docenten. Maar het was gewoon echt heel gezellig. En wat nou heel leuk is van die dag, ze hebben er ook echt wat van geleerd.
1: Dat kreeg je terug te horen?
2: Ja. Want ik heb ook mensen buiten de kamer om gesproken. En ze vonden het echt een hele leuke dag. En het is ook zeker geslaagd, de Havendagen Junior.
1: Nou, super. Je hebt daar een leuke reportage over gemaakt. Die is te zien op de website en in de app. Dank daarvoor, Sam. En ook dank weer dat je wat wilde vertellen over jouw programma vanavond. Heel veel succes. Ja. En ik zie je nog wel. Dankjewel. Kom maar even langs. Kom ik neuzen bij je. Omdat je het volhoudt in een warme studio.
2: Ja, vast wel. Anders dan hebben we nog iets van vlag of zo. Dan kunnen we gaan wapperen.
3: Dat kan, of een tuiltje met koud water.
1: Ja, kan je voet in doen. Ja, schijnt heel goed te helpen.
2: Ik denk, nee, dat mag alleen niet.
1: Nee, bij de apparatuur natuurlijk.
3: Hij had drinken onder een mengpaneel toch?
1: Onder een mengpaneel,
3: het hoeft er niet op.
1: Nou Sam, heel veel succes vanavond.
3: Succes jongen.
2: Yes.
3: Yo.

0: Artiestennaam Frankie Rizzardo. Echte naam Frank Ketelaar. DJ-producer uit Utrecht. Hij heeft een movement. Een soort van wereldwijde movement flow genoemd. Genaamd. En daar gaat hij publiek mee bereiken met zijn muziek. Flow. Alles te lezen op AI. Dat tezijde. Ik zeg maar wat. Oh, ja. Nee, maar het is allemaal wel waar. Het is een hartstikke leuke plaat, vind ik eigenlijk. Een lekker zomers. Het heet Fuel, by the way.
1: Juist.
0: Frankie Rizzardo.
1: Wel leuk, zo'n artiestennaam als op die manier. Ja,
0: het doet me ook denken aan een bepaald soort film.
1: Oké. Okay. Er zijn afsluitingen van de Heinoordtunnel. Vanwege onderhoud.
0: Ja.
1: En dat is... dinsdag 23 juni.
0: Hmm.
1: Dus dat is al volgende week. Richting Berg op Zoom. 23 juni vanaf 11 uur 's avonds.
0: Hmm.
1: Dus dat zijn de nachtafsluitingen. En in de... Ja, en nog meer. Kijk op de website ervoor. Maar in de richting Rotterdam is de tunnel afgesloten woensdag 24 juni vanaf 11 uur. De tunnel is in beide richtingen volledig dicht. Zaterdag 21 november. Dus dat duurt nog wel eventjes. Maar hou er rekening mee. Want dan zou je toch echt moeten omrijden. En mocht je dan ergens op tijd willen komen, dan is het ook niet zo handig dat je zo'n 15 tot 30 minuten extra reistijd gaat krijgen. Al dus Rijkswaterstaat. Dus de Heinoordtunnel op de A29. Dat klinkt raar. Is dat toch niet in de A29?
0: Ze zitten achter je.
1: Ja. Redactie. De Heinoordtunnel op de A29. Is dat niet in de A29? Hier live op de radio. Goed, we gaan het uitzoeken. Maakt niet heel veel uit. Maar we kunnen het nog wel aanpassen op de website natuurlijk. Dat
0: zeker
1: is mooi. Dat we uiteindelijk één systeem zijn. Hè? Want dat is het leuke van de omroep. Onze slogan die we gebruiken tegenwoordig ook intern. Misschien wel ook wel extern. Maar is in ieder geval intern niet het kanaal, maar het verhaal staat centraal.
0: Ja.
1: Dus ook in dit geval het verhaal is dat de Heinoordtunnel dichtgaat. Dat is dan te zien op de website, te horen op de radio. Te zien op televisie, te zien in de app. En te zien op de socials natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is een beetje het idee erachter. Het mooie is dus als er een typfoutje in zit, dan kan het ook aangepast worden.
0: Mm-hmm.
1: Dat roepen ook mensen op, hè? Als je iets ziet staan waarvan je denkt van hé, maar dat klopt niet helemaal. Mail gewoon de redactie. We zijn toegankelijk. redactie@omroeparchipel.nl. Dan kunnen we het hebben over het foutje wat misschien wel ontdekt is of niet. Want we krijgen ook wel eens mailtjes waarvan dan denken mensen van hé, wacht eens even. Is dat wel juist? En dan blijkt het ook echt daadwerkelijk juist te zijn.
0: Oké, okay, ja.
1: Hey, de prijsvraag. We hebben nog even kijkjes op de klok. 5 minuten. Dus mocht je nog mee willen doen, dat kan voor een heerlijke appeltaart. Een ambachtelijke appeltaart. En de prijsvraag is... Hoeveel vrouwen zitten er in de nieuwe coalitie van de gemeente Goeree-Overflakkee? Weet je het antwoord? 0187 68 26 30. Je kan ook appen naar 0187 60 95 12. Hoeveel vrouwen zitten er in de coalitie? We hebben het er in het begin van de uitzending over gehad. Die uitzending is nog niet terug te beluisteren, denk ik. Nee, dat is pas als de uitzending is afgelopen. Is ook leuk om gelijk even te melden. Stel, je stemt nu af op FM of op televisie. Kan natuurlijk ook, hè, op de achtergrond van ons televisiekanaal. En je denkt, hey, ik wil nog even terugluisteren naar het begin. Dat kan via de app. Omroep Archipel app te downloaden voor Android en iPhone. En dan kan je de uitzending terugluisteren. En dat kan ook trouwens gewoon via de website.
0: En een reminder kan je ook instellen.
1: Ja, je kan instellen voor een radioprogramma. Als je denkt van, nou, ik wil Archipel ook te veel horen. Of bijvoorbeeld morgen weer Sportlokaal. Of is het morgen, is de zomerstop al?
0: Dat is even de vraag, ja.
1: Even de vraag. Dat was me even niet bekend.
0: Kan Sam dat nou even, of Tim?
1: Ja, Tim of Sam,
0: even
1: jullie luisteren.
0: Is
1: er morgen Sportlokaal of niet? Ja. Of was het vorige week met de grote uitzending, de 24 uur van de WVB en natuurlijk DVV, die naar de eerste klas is. Was dat de laatste uitzending? Dat is even niet bekend, maar dan kan je in ieder geval instellen in de app dat je een reminder krijgt. Dus dan krijg je op... Nou, Archipel Actueel begint om 4 uur. Dan krijg je om 4 uur, ping, Archipel Actueel begint.
0: Werkt goed.
1: Ja, ja. Je hoort dan het journaal natuurlijk op het hele uur. Dan kan je daarna in starten. Afstemmen.
0: Afstarten. Ja.
1: Beginnen met luisteren van jouw programma. En dat kan voor verschillende programma's. De vertrekkende wethouders... Even kort door het nieuws te gaan wat nog meer is geweest. Die hebben een eerbetoon gekregen voor hun jarenlange inzet. Ja, met een nieuwe coalitie zijn er ook nieuwe wethouders. En bijna, of eigenlijk, ja, bijna alles, alle wethouders zijn vervangen. Behalve, dat is even de vraag voor jou, weet je dat?
2: Geen flauw idee, echt niet.
1: Nee, serieus niet? Weet je niet?
2: Nee, sorry.
1: Weet we dat hier mensen, wie is gebleven in de coalitie? Henk van Putten, ja.
2: Oh, is hij gebleven? Oké. Okay.
1: Ja, namens CDA.
2: Oh ja.
1: Ja, dus dat is eigenlijk de enige die blijft.
2: Oké. Okay.
1: Er werd ook tijdens de persconferentie de Nestor genoemd van de coalitie. Wat ook in het nieuws was, zijn de grote afstanden voor de ambulancezorg. Dat dat toch een uitdaging blijft. Dat blijkt uit een rapport van Ambulance Rotterdam-Rijnmond. Voorlopige cijfers over het jaar 2025. Er zijn in totaal 4665 ritten uitgevoerd. Waarvan 3508 spoedeisend op het eiland. En bij de meeste urgente meldingen, de zogenaamde A1-melding, was de ambulance in ruim 86% van de gevallen binnen 15 minuten bij de patiënt. Dat is iets beter dan een jaar eerder, maar nog onder de landelijke norm van 95%. En ander nieuws over WO2GO, ook wel bekend. Zij willen de nieuwe viaduct bij de Oudelandse Dijk in Nieuwetongen, weet je, waar ze zo lang al mee bezig zijn, die willen ze een naam geven. Want het is dus een naamloze viaduct. En die willen ze vernoemen naar de sergeant Jacob Visbeen. En de stichting deed dat voorstel nadat het viaduct, dat sinds maart 2026 deel uitmaakt van de nieuwe hoofdontsluiting van het dorp, zonder officiële naam in gebruik werd genomen. En Visbeen, afkomstig uit Nieuwetongen, kwam in 1944 op 29-jarige leeftijd om het leven tijdens het ruimen van landmijnen op Walcheren.
2: Ja. Ja.
1: We kregen daar nog een reactie van een eilandbewoner, en die vond juist dat het dan niet aan een oorlogsslachtoffer moest worden genoemd, maar juist weer aan de omgeving. Dus heb je de Tille.
2: Ja.
1: Dat is daar weer. En dan, ja, om dat dan consistent te houden voor andere viaducten.
2: Ja, maar het is een landelijke trend om dat te doen.
1: Ja. Als eerbetoon. Ja. Ja. Dus ik denk dat er een grote kans is dat het gebeurt.
2: Nou, ik vind het wel mooi.
1: De mensen die erover gaan, moeten daar nog over beslissen. Mm-hmm. Dat ging natuurlijk ook deze week over de uitslagen van het eindexamen. Heel veel leerlingen, zelfs 422 leerlingen van het RGO-college, die hebben hun uitslag gehoord. En ook zelfs hun namen staan op onze website. Dus mocht je geïnteresseerd zijn, kun je die nog even uitzoeken. En wat ook nog als linkje aan de school qua nieuws is, dat het eerste nationale schoolkampioen Ik moet dan denken aan dat ene telefoonmerk. Maar Joefoe, die komt uit Middelharnis. Leerlingen van de CSG Prins Maurits uit Middelharnis, die hebben in Arnhem de eerste nationale schooltitel in de sport Joefoe gewonnen. En de wedstrijd maakte deel uit van de landelijke finale van Team NL Moves. Een schoolsportevenement waarin ruim 6000 middelbare scholieren deelnamen. Dus ja, zo zie je maar weer dat het talent wel degelijk van het eiland komt. Mocht je daar nog aan twijfelen.
2: Ja, absoluut niet.
1: En als laatste nieuws, de gemeente die koopt 10 hectare landbouwgrond. 2,86 miljoen euro alsjeblieft. Dat is bedoeld voor uitbreiding van het industrieterrein aan de Oosterplaatsenweg in Middelharnis.
2: Ja.
1: En dan zit onze tijd er alweer op. Dat gaat snel zo'n uurtje tussen 4 en 5.
2: Ja.
1: Het was leuk, het was warm.
2: Zeker.
1: Ik denk dat ik, als het nog lukt, even een duik in het zwembad neem. Een beetje af te koelen.
2: Ja.
1: Bedankt weer, Erwin.
2: Ja, jij ook. En de luisteraar, fijn weekend. En houd het rustig.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 5 uur.
6: Goedemiddag, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. De ministerraad is akkoord met de wet die het verheerlijken van terrorisme strafbaar stelt, bijvoorbeeld door IS-video's te delen of met een Hamas-vlag te zwaaien. Dat zegt justitieminister David van Wiel tegen nu.nl. De terrorismewet leek er niet te komen omdat coalitiepartij D66 tegen was. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
7: Dit is Omroep Archipel.

0: Friese eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Hij weet hem net over de keeper heen. Oh, wat een goal zeg!
0: Interviews.
2: Hoe waren de omstandigheden, Wout?
3: Ja, het was in tegenstelling tot vorige week. Vorige week was het echt koud, guur, weinig zicht.
0: En het laatste sportnieuws.
2: Want daar speelt Intermezzo hun wedstrijd tegen Volley Voorne.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

Laat de energie van je weekend beginnen met jouw weekendstem op Omroep Archipel. Alles wat je wil weten als jongere. Van de laatste nieuwtjes tot de nieuwste hits in jouw weekendstem. Elke vrijdag van 7 tot 9 op Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp. Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar... en moet het slachtoffer zo'n 3000 euro schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. Criminelen gebruiken die ruimtes om wapens, drugs en geld te verstoppen. Sinds begin dit jaar is niet alleen het hebben, maar ook het maken van zo'n verstopplek strafbaar. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Klimaatminister Stientje van Veldhoven trekt geen extra geld uit om de aanschaf van zonnepanelen te stimuleren, ondanks dat de markt volledig op zijn gat ligt. Ze raadt mensen vooral aan om naar hun eigen situatie te kijken. Het hangt er echt vanaf hoe je dak ligt, zegt ze. De verkoop van zonnepanelen bereikte vorig jaar een absoluut dieptepunt. De grote boosdoener is het afschaffen van de salderingsregeling. En de politie onderzoekt of de dood van een man in Rotterdam-Vreewijk te maken heeft met de hevige stroomstoring die delen van Rotterdam-Zuid vorige week trof. Volgens Rijnmond is de man mogelijk overleden omdat zijn beademingsapparatuur stopte met werken toen de stroom uitviel. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los en die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Christian Brinkman. Maar die maakt een overtreding.
0: Interviews.
2: Ja, tegelijk zat je op Oudorp nog bij ons in de studio. Ja. Was de fris die niet helemaal lekker meer, maar...
3: Dat vergeten ze nooit meer.
2: Nee, wij ook niet.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, het was een tweede plaats in het persoonlijk record op de 10 kilometer van 34 minuten 37.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6.

0: Ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Helemaal als de spits een actie probeert te maken.
0: Interviews.
2: Maar dan moeten wij voetballen toch wel iets kunnen brengen.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Zij staan daarmee op de 7e plaats in hun competitie.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het 15-jarige meisje dat gisteren werd opgepakt in het Groningse Meerstad wordt verdacht van moord op haar ouders. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De tiener blijft 14 dagen langer vastzitten. Haar ouders werden in de nacht van woensdag op donderdag doodgevonden in een woning aan de Meerhoven. Omdat de verdachte nog zo jong is, is het OM verder heel terughoudend over de zaak. Het meisje zit momenteel in volledige beperkingen. Dat betekent dat ze alleen contact mag hebben met haar advocaat. Vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop meerdere locaties op het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de Silent Disco Tent Stille Jan gaat dicht. Bezoekers aan die kant van het terrein moeten naar het hoofdterrein met de grote podia. Het is warm. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Een 27-jarige Almeerder heeft vandaag 28 maanden cel gekregen, waarvan 12 voorwaardelijk. Hij is veroordeeld voor de verkrachting van een destijds 15-jarig meisje tijdens Koningsdag vorig jaar in Arnhem. De man kreeg ook een contactverbod van 3 jaar... en moet het slachtoffer zo'n €3.000 schadevergoeding betalen. De man had een drankje voor het meisje gekocht en duwde haar in Dixie en toen ze wilde plassen. En vanwege oplopende kosten en miljarden tekorten lopen in heel Nederland meer wegen en spoorprojecten vertraging op. Dat zegt minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat. Vanaf nu gaat het geld eerst naar onderhoud. Daarna moet bekeken worden of er nog wat overblijft voor nieuwe projecten die het laagst op de prioriteitenlijst staan, zegt Karremans. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Laat je niet afregenen.
0: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu jouw weekend.
2: En voor die regen zit nu wel goed, want het is nog steeds 25 graden. Je hoort Louis Fonsi.

0: Nee, dat bestaat niet.
1: We zijn er weer met een nieuwe Jouw Weekendstem op de vrijdagavond. De vrijdagavond van Omroep Archipel met een heerlijk zonnetje, zeg. Zo, en het is warm, joh. Tjoh, gewoon 32 graden hier in Diddersland. Je had het niet verwacht, hè? En ja, overal op Goede Overkeer wel 23 graden zo ongeveer, toch? In ieder geval rond de 30 graden. En dat hier allemaal in het Nederland. Ja, het Nationaal Hitteplan is zowat ingeschakeld vandaag. Geen grapje, het is echt zo. Want het is natuurlijk heel erg warm en daar is dat hitteplan voor. Er zijn ook plannen voor de jeugd op Goede Overkeer, want er gaat waarschijnlijk meer geld naar de jongeren toe. En dan is het niet per se meteen voor ons, maar bijvoorbeeld voor een jongerenwerker op het eiland. Of voor instellingen voor de jeugd, zodat ze weer dingen kunnen organiseren voor ons. En dat is gewoon geweldig. Dat is leuk. Daar hoor je wat meer over in deze uitzending van Jouw Weekendstem. Ook is een obstakelrun in Oude Tongen. We hebben een interview. Ik heb een interview gehad over de portdagen op Goede Overkeer. Om specifiek te zijn voor op Goede. En daar hoor je verderop in dit uur meer over. We spreken dan de voorzitter Ingrid. Of Astrid. Esther. Waarom kom ik nou met Astrid? Snap ik niet. Met Esther spraken we. Esther Siegelbreen. En er zijn wat meer zorgen over zelfdoding. Ja, dat is een beetje gek. Want, althans, het is niet gek. Het is eigenlijk wel heel logisch waarom dat is. En waarom dat is, hoor je zo. Er is ook een Bubbles en Lemonade Party in Middelharnis. En dat is toch geweldig voor dit soort temperaturen. Ik hou er wel van, hoor. En wie er ook van houdt, is Keingo. Want Keingo heeft er een liedje over gemaakt die eigenlijk echt perfect past bij de zomer.

0: It Ain't Me bij Omroep Archipel van Keigo.
1: Jouw weekendstem. Van 7 tot 9.
0: En ik was nog vergeten dat Selena Gomez ook meedeed. Muziek van Calvin Harris en Jazzy. Oh, you treat me

0: Hey, herken jij het weggelaten woord? Dit is Zing hem zelf maar. Geef het door en word de weekendster.
1: En dat doorgeven, dat kan natuurlijk via onze Instagram. Dat is jouw weekendstem. Ja, of een appje sturen naar 0187 68 26 30. Joh, en dan dat kan je gewoon vinden op onze website. En desnoods dan kijk je even... Nou ja, dat kan trouwens ook gewoon op onze Instagram. Daar staat het nummer ook. En dan kan je gewoon een appje sturen. Hoe leuk is dat? Dan kom je ook nog eens op de radio. Nou ja, en ja, hartstikke gaaf toch? Dan kan je radio, of je, nou ja, goed, je antwoord vertellen op de radio. Of inbellen kan ook naar datzelfde nummer. 0187 68 26 30.

Holy Water van Jelly Roll en Marshmallow. En zometeen ga ik je wat vertellen over de nieuwe plannen van de gemeente. Er gaat namelijk veel meer geld komen voor jongeren en activiteiten. Ja, wat dat precies inhoudt, heeft te maken met de nieuwe coalitie van het CDA D66. En trots op Goeree Overflakkee. En zometeen komt het regionieuws met Tim. En de korte headlines uit de streek na muziek van Annemarie en de Little Mix. Dit is Kiss.

0: ons eiland altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Ja, natuurlijk, zoals elke week. Tim zit hier en hij praat je bij.
2: Ja, en ik heb het belangrijkste streeknieuws weer voor je van de afgelopen week. In de lokale politiek is er eveneens belangrijk nieuws de afgelopen week, want de nieuwe coalitie van Trots op Goede Helvelkee, het CDA en D66 heeft een coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030 weer ondertekend. Onder het motto dat het lokale belang voorop moet staan, worden de komende jaren de plannen voor wonen, leefbaarheid en economie verder uitgewerkt. En ook werd deze week afscheid genomen van meerdere wethouders die hun functie neerleggen. Wil je meer weten over de jeugd en de politiek? Blijf dan luisteren naar Omroep Archipel. Op Goede Helvelkee hebben basisschoolleerlingen deze week op een bijzondere manier kennis gemaakt met de maritieme geschiedenis van het eiland. En dan met name voor de stad Goede Reden. Tijdens de Havondag Junior, die plaatsvond in het kader van de Portdagen, een belangrijk onderdeel van de dag was het kennismaken met de traditionele ambachten. Door zelf iets te doen en te beleven kregen de leerlingen een beeld van hoe mensen vroeger werkten en leefden in de havens van Goede Reden.
3: Nou, de Havondag Junior die zijn destijds ontstaan vanuit de erfgoedtafel Goede Helvelkee. Wat destijds werd georganiseerd op de Meneerse Werf, waar ik toen werkte. En toen is dat eigenlijk ook naar Goede Reden toegekomen. Helaas wordt het daar niet meer georganiseerd, maar wij vonden het in Goede Reden zo leuk. Dus wij hadden zoiets van, ja, wij willen dit gewoon wel blijven doen.
2: In Oogensplaat is deze week een hangbuikzwijn op tijd ontdekt tijdens maaiwerkzaamheden. Het dier zat verscholen in het gras en werd gelukkig gezien voordat de machines begonnen met maaien. Daardoor kon worden voorkomen dat het zwijntje gewond raakte. Het dier is vervolgens veilig weggehaald en opgevangen. Volgens betrokkenen liet het incident zien hoe belangrijk het is om te controleren voordat er gemaaid wordt, zeker in de gebieden waar dieren kunnen verblijven. Dit weekend staat de jaarlijkse truckrun weer op het programma. De stoet met toeterende vrachtwagens zorgt elk jaar voor veel enthousiasme, zowel bij de deelnemers als bij het publiek langs de route. Voor veel cliënten is het een van de mooiste dagen van het jaar en zij mogen dus meerijden in een vrachtwagen en genieten van de rit en de aandacht die ze krijgen onderweg. De truckrun wordt georganiseerd door Stichting Zuidwester samen met de chauffeursvereniging Flakee. En dankzij de inzet voor veel vrijwilligers en chauffeurs kan dit evenement ieder jaar gelukkig weer doorgaan. En dan het verkeer. Er komen afsluitingen in de Heidenoordtunnel op de A629. Dat gebeurt omdat de tunnel onderhoud nodig heeft de komende periode. Rijkswaterstaat wil daarmee zorgen dat de tunnel veilig blijft voor al het verkeer. De afsluitingen zijn vooral 's nachts gepland en er gaat dan één rijrichting dicht. Het verkeer kan in die tijd nog wel doorrijden, maar dat zorgt wel voor enige vertraging. En dit was het belangrijkste streeknieuws weer van deze afgelopen warme week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze social media of op de website omroeparchipel.nl.
1: De app is te downloaden in de Google Play of App Store. En mocht je het willen weten, het blijft nog wel even warm.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

0: van Afrojack en het is toch echt...
1: Eindelijk vrijdag. Dit is jouw weekendstem op de streekomroep van Goeree Overflakkee. Omroep Archipel. Omroep Archipel.

0: De muziek van The Script en Man on a While.
1: Terug in de tent.
0: En deze zul je zeker wel herinneren. We gaan terug naar 1996. En ik mocht vanmiddag in Archipel Actueel in de club van AA nog even mijn zegje doen. En ik zei toen al dat het te maken had met de hoge temperaturen. En dat het te maken had met de zon. Ja, want zodra deze klanken beginnen, dan voel je eigenlijk echt alsof je even terugstapt in de tijd waarin alles lichter leek, als het ware. De track die begint je echt terug naar een soort warm moment met een warme mix. En echt de vrolijkheid die er vanaf spat. Althans, ik vind het echt een heel lekker liedje voor deze zomer. En hij roept echt een glimlach op. Want het nummer, dat is eigenlijk die je zonder moeite meeneemt. Naar zwoele dagen. Want het is lekker goed mee te zingen. Ik heb het natuurlijk over Sunshine van Mboza. Want met zijn aanstekelijke beat en zonnige energie groeide Sunshine uit tot een echte feel-good classic. En het scoort niet alleen een lied wat blijft hangen, maar het wekt ook echt herinneringen op. Hij stond in de plaats 2 van de Billboard Top Summer 50. Of de Top Zomer 50, ja goed. Maakt ook niet uit. In ieder geval, hij stond op plek 5 van de Billboard Top 50.

0: Alavro Solar en La Cintura hier bij Omroep Archipel. Lekker dat je erbij bent. En ja, Bart zit ook lekker mee te luisteren. Kijk, dat kan allemaal. Iedereen luistert mee hier naar de streekomroep van Goeree over Flakkee. En er kwam van de week wel heel opmerkelijk nieuws naar buiten, want de nieuwe coalitie is gevormd. En de nieuwe coalitie bestaat uit het CDA, D66 en Trots op Goeree over Flakkee. En dat heeft ook meteen plannen gepresenteerd voor de komende 4 jaar. En daarbij komt er meer aandacht voor jongeren, sport en activiteit op het eiland. Nou, zo komt de nieuwe wethouder voor jeugd en sport. Dat wordt Daniel Huizing van het CDA. En hij wordt ook verantwoordelijk voor het sociaal domein sport en voorzieningen. En ook wordt Bart Meijroos wethouder. En onder meer evenementen en cultuur zitten in zijn portefeuille. Wat trouwens ook wel belangrijk is, is dat, ze hebben een nieuw plan. En dat staat eigenlijk centraal voor jeugd. Want er gaat meer geld naar een jeugdactiviteitenfonds. En met dit fonds wil de gemeente eigenlijk initiatieven voor jongeren ondersteunen, zoals festivals en clubs en ontmoetingsplekken. Dus dat betekent dat zaterdagavond gewoon het hele feestje doorgaat en dus niet voor 11 uur of voor 12 uur alles dicht is. En Evie Vos van Omroep Archipel die sprak met onder andere dus met Tim Jochems. En die heeft ook nog wat te zeggen, want de gemeente die wil ook gaan investeren in sportacademies en plekken waar jongeren elkaar kunnen gaan ontmoeten. En Tim Jochems heeft wel wat informatie daarover.
1: Als ik kijk naar punt 1 binnen het CDA verkiezingsprogramma, dat was de woning zoekende op 1 te zetten. Ja. En dat we ze ook gaan bouwen in de kleine kernen. En ik ben er heel blij mee dat we daarin een mooie coalitie hebben gevormd. Want daarin kunnen Trots en D66 en wij elkaar heel goed vinden. En kijk, op alle mogelijke manieren gaan we dat hopelijk doen. Er zijn natuurlijk best wel beperkingen, maar we gaan met elkaar ervoor aan de slag.
0: Ja, mocht je dus een huis zoeken, ze gaan het voor je regelen. Muziek van Kevin DeGraw komt je kant uit. It is not over you hier bij Omroep Archipel. Mocht je dus een huis zoeken. Het CDA, D66 en Trots op Goeree over Flakkee gaan het voor je fixen. Als we ze moeten geloven. Zometeen muziek nog van onder andere Bailamos en Enrique Iglesias. Oh.

0: via de radio.
1: Ja, we zitten die veetjes nu. Ik kan het niet verder, hoor.
0: De app of de socials. Wij zijn altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

0: Enrique Iglesias en Baila Moos.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 8 uur.
0: En Bart Meijer, wat zit er in de nieuws?
2: De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland. Wat kan leiden tot nieuwe importheffingen? Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Het Duitse ministerie van Gezondheid laat weten in gesprek te zijn met Amerika. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. En vanwege naderend zwaar onweer sluit Pinkpop op meerdere plekken het festivalterrein in het zuiden van Limburg. Onder andere de silent disco tent De Stille Jan gaat dicht. Bezoekers van die kant aan het terrein moeten naar het hoofdterrein. En het is daar flink broeierig. Rond 4:50 tikte de temperatuur in het Limburgse El de 35,1 graden aan. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Bart, dank je wel.
1: Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, jouw weekendstop.
0: En muziek van Jonas Blue. Je hoort Polaroid.

Het is altijd fijn als een artiest hem of haar zijn eigen plaat afkondigt. Want dat geeft mij weer een beetje minder werk te doen. Hè? Dit was Madonna met Love Sensation.

We zijn er weer met het tweede uur van jouw weekendstem op de streekomroep van Goeree Overpakee. Lekker dat je erbij bent. En in dit uur hebben we het over de obstakelrun die naar Oude Tongen toe komt. Interviews en we hebben een item over de Portdagen Junior. Er zijn meer zorgen over zelfdoding onder de jeugd. En de bimmels en lemonade. Ja man, de bubbels en lemonade party in Middelharnis. Aan het eind van de show ook de weekend minimix. Want daar heeft DJ Elroy voor gezorgd, net zoals altijd. En verder hebben we nog muziek voor je van Davinia Michelle. Ook Milky komt je kant uit. Max en Andy Grabham met The Thing I Love. All By Myself van Singala. Ik heb zowat al de hele playlist met je doorgenomen. En vanaf van Camila Cabello. Ellie Goulden met Burn. Jonas Blow, die komt je kant uit. Whitney Houston met How Will I Know. Ja, en dat is iets wat je niet verwacht had, hè? Een oldie in de zomerse sfeer. Ik had het wel verwacht. Fancy Joy, dit is de Tip Ride bij de streekomroep van Goeree Overpakee. Omroep Archipel.

0: is jouw weekendstem.
1: Whitney Houston en Clean Bandit. En natuurlijk James Hype. How Will I Know, de Summer Mix komt je kant op van Whitney Houston, wat ik dus al zei. Je kan ook reageren op het programma, hè? Mocht je goed je antwoord willen doorgeven van zing hem zelf, maar kan dat via omroeparchipel.nl, via de app. En daar kan je een appje sturen naar onze studio. Dan komt het live hier binnen. Mocht je wat doorgeven wat je gaat doen dit weekend, kan dat natuurlijk ook altijd. En misschien ga je wel naar de portdagen zelf, of ga je naar de truckrun kijken. Laat het weten via de Omroep Archipel app. Zo, dit is Houston en Clean Bandit.

0: Nou, ook om de jeugd. Je hoorde trouwens Whitney Houston en How Will I Know. Mocht je net inschakelen, bij die havendagen junior ontdekten bijna 100 scholieren, of basisschoolleerlingen eigenlijk, een, op een actieve manier hoe de maritieme geschiedenis van de stad eruit zag. En daarvoor daarover sprak ik met Esther Siegel-Breng. Esther, wat zijn de havendagen junior precies?
1: Nou, de havendagen junior die zijn destijds ontstaan vanuit de erfgoedtafel Goeree Overflakkee. Wat destijds werd georganiseerd op de Meneerse Werf, waar ik toen werkte. En toen is dat eigenlijk ook naar Goede Reden toegekomen. Helaas wordt het daar niet meer georganiseerd. Maar wij vonden het in Goede Reden zo leuk. Dus wij hadden zoiets van, ja, wij willen dit gewoon wel blijven doen. En toen hebben wij het eigenlijk een onderdeel laten worden van de Goeree Supportdagen die we dit weekend ook vieren.
0: Het is een onderdeel dus. Hoeveel scholen doen mee?
1: Nou, wij richten ons eigenlijk op de kop van het eiland. En nu doen er in totaal 94 leerlingen mee van 3 scholen van de kop van het eiland.
0: Welke activiteiten staan er op het programma?
1: Nou, we hebben diverse activiteiten die wij de kinderen aanbieden. Waarbij wij ons richten op de geschiedenis van Goede Reden. Omdat wij het gewoon belangrijk vinden dat kinderen ook weten van wat is de geschiedenis van Goede Reden. Dat bijvoorbeeld de haven heel belangrijk is geweest voor het stadje Goede Reden. Dus we hebben de opdrachten daarop aangepast. Dat zij het stukje van de geschiedenis van Goede Reden ontdekken.
0: Wat heb je vandaag allemaal gedaan?
2: Opdrachten gedaan.
0: Kan je een voorbeeld noemen?
2: Een quiz hebben we gespeeld bij de toren over Goede Reden. En de haven en zo. Dat soort dingen. Voor de geschiedenis van Goede Reden.
0: Nou, ze gingen dus zelf aan de slag met oude visserstechnieken, zoals netten, boeten. Ze deden ook aan spellen mee waarbij ze moesten rennen en nadenken. Ook leerden ze seinen met vlaggen en ontdekten ze hoe het leven er vroeger uitzag. Dat ontdekken met vlaggen, dat lag allemaal in de handen van Remo Koernap. Ook heeft Jurgen nog wat te zeggen. Jurgen, we zijn vandaag op de Junior Havendagen. Wat vind je ervan?
3: Leuk. Want een snoep was leuk en zo. En bij de kerk, daar was het ook heel leuk met de puzzels.
0: Waar ging de puzzel over?
3: Over dat we met stukjes de kerk moesten maken.
0: En was dat moeilijk of lastig?
3: Best wel makkelijk.

0: van leren. En je kreeg ook nog een opdracht. Daar moesten we, had je allemaal ballonnen. En daar waren dus speciaal snoep op geschreven. En stonden allemaal snoep op, stonden naast elkaar. En toen moest je bij elke goed raden welke het was. En toen aan het eind kreeg je ook gewoon nog zelf een snoepje. En je kreeg nog rekensommen. Nu moeten we het net eigenlijk soort van gaan maken. En dat is soms nogal een beetje moeilijk.
1: Ja, je zei net, daar kan je veel van leren. Heb je wat geleerd vandaag?
0: Ja, heel veel. Ik heb heel veel geleerd over goede reden geleerd. Ik heb geleerd hoe je netten moet maken, van alles. Ja, je houdt je duim en je wijsvinger hou je op het gat. Dan doe je hem er zo rondheen. En dan doe je de naald, en dan trek je hem vast.
2: Dat is via de onderkant.
0: En zo moet je de hele tijd door blijven gaan.
2: Ja. Nou goed, waar die en zo zei, dan moet je er rondomheen draaien. Dus rond het gat heen via de bovenkant. Dus wel lachen om te weten. Leuk dat je erbij bent.

0: I Know Khalid en Griffin en Save My Love. En ik kreeg een appje in de studiobox van Bart. Hij zegt, was het nou lastig of moeilijk? Nou, ik kan daar maar één antwoord op zeggen. En dat was gemoeilijk. Om maar eventjes in dezelfde termen te blijven. Nee, maar zonder gekheid. Steeds meer zorgen rondom zelfdoding onder de jeugd. Ja, want in Nederland overlijden elke maand gemiddeld 26 jongeren door zelfdoding. En dat staat gelijk aan een volle schoolklas. Als je het zo bekijkt. Kijk, mijn klas was een uitzondering. Er zaten er 13 in. Maar 26, ja, dat zie je vaak, hè? En dat zie je ook snel tegenwoordig. Hoewel het aantal zelfdodingen in het land lijkt te dalen, neemt het aantal onder de jongeren juist toe. Want ja, dat baart expres grote zorgen op, als het ware. En het... Volgens het fonds en de nabestaanden spelen problemen zoals pesterij, als het ware, best wel een grote druk. En prestatiedruk, dat zijn eigenlijk de twee grootste symptomen. Eenzaamheid is er ook eentje en zorgen om de toekomst is ook een hele grote rol. Veel jongeren voelen zich overweldigd, als het ware, en ze hebben het idee alsof ze er een beetje alleen voor staan. Laat even duidelijk zijn dat dat niet zo is. Er zijn altijd mensen die je kunnen helpen. Dus mocht je ermee zitten, praat erover. Dat helpt je het beste. Want organisaties slaan daarom ook echt alarm. En die roepen echt op om die signalen, als je ze hebt, sneller te herkennen. Denk aan een gedragsverandering, terugtrekken. En sombere uitspraken, als het ware, doen. En door eerder erbij te kunnen zijn, kan er ook sneller hulp voor je gezocht worden, als het ware. Maar goed, hoe belangrijk deskundigen het ook vinden, blijf erover praten. Openheid en begrip, die kunnen echt een heel groot verschil maken.
1: Wat speelt er? Wat draait er? Je hoort het hier in jouw weekendstem. Tot 9 uur. Omroep Archipel.

0: ons eiland altijd dichtbij. Dit is het Omroep Archipel Regio Nieuws.
1: Ja, natuurlijk, zoals elke week. Tim zit hier en hij praat je bij.
2: Ja, en ik heb het belangrijkste streeknieuws weer voor je van de afgelopen week. In de lokale politiek is er eveneens belangrijk nieuws de afgelopen week, want de nieuwe coalitie van Trots op Goede Hoofdverkeer, het CDA en D66 heeft een coalitieakkoord voor de periode 2026 tot 2030 weer ondertekend. Onder het motto dat het lokale belang voorop moet staan, worden de komende jaren de plannen voor wonen, leefbaarheid en economie verder uitgewerkt. En ook werd deze week afscheid genomen van meerdere wethouders die hun functie neerleggen. Wil je meer weten over de jeugd en de politiek? Blijf dan luisteren naar Omroep Archipel. Op Goede Hoofdverkeer hebben basisschoolleerlingen deze week op een bijzondere manier kennis gemaakt met de maritieme geschiedenis van het eiland. En dan met name voor de stad Goede Reden. Tijdens de Havondag Junior, die plaatsvond in het kader van de Portdagen, een belangrijk onderdeel van de dag was het kennismaken met de traditionele ambachten. Door zelf iets te doen en te beleven kregen de leerlingen een beeld van hoe mensen vroeger werkten en leefden in de havens van Goede Reden.
3: Nou, de Havondag Junior die zijn destijds ontstaan vanuit de erfgoedtafel Goede Hoofdverkeer. Wat destijds werd georganiseerd op de Meneerse Werf, waar ik toen werkte. En toen is dat eigenlijk ook naar Goede Reden toegekomen. Helaas wordt het daar niet meer georganiseerd, maar wij vonden het in Goede Reden zo leuk. Dus wij hadden zoiets van, ja, wij willen dit gewoon wel blijven doen.
2: In de Hogesplaat is deze week een hangbuikzwijn op tijd ontdekt tijdens maaiwerkzaamheden. Het dier zat verscholen in het gras en werd gelukkig gezien voordat de machines begonnen met maaien. Daardoor kon worden voorkomen dat het zwijntje gewond raakte. Het dier is vervolgens veilig weggehaald en opgevangen. Volgens betrokkenen liet het incident zien hoe belangrijk het is om te controleren voordat er gemaaid wordt, zeker in de gebieden waar dieren kunnen verblijven. Dit weekend staat de jaarlijkse truckrun weer op het programma. De stoet met toeterende vrachtwagens zorgt elk jaar voor veel enthousiasme, zowel bij de deelnemers als bij het publiek langs de route. Voor veel cliënten is het een van de mooiste dagen van het jaar en zij mogen dus meerijden in een vrachtwagen en genieten van de rit en de aandacht die ze krijgen onderweg. De truckrun wordt georganiseerd door Stichting Zuidwester samen met de chauffeursvereniging Flakee. En dankzij de inzet voor veel vrijwilligers en chauffeurs kan dit evenement ieder jaar gelukkig weer doorgaan. En dan het verkeer. Er komen afsluitingen in de Heidenoordtunnel op de A629. Dat gebeurt omdat de tunnel onderhoud nodig heeft de komende periode. Rijkswaterstaat wil daarmee zorgen dat de tunnel veilig blijft voor al het verkeer. De afsluitingen zijn vooral 's nachts gepland en er gaat dan één rijrichting dicht. Het verkeer kan in die tijd nog wel doorrijden, maar dat zorgt wel voor enige vertraging. En dit was het belangrijkste streeknieuws weer van deze afgelopen warme week. Meer nieuws en updates vind je natuurlijk online op onze social media of op de website omroeparchipel.nl.
1: De app is te downloaden in de Google Play of App Store. En mocht je het willen weten, het blijft nog wel even warm.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Jouw weekendstem.

de muziek van Daddy Yankee en Dura. Zometeen Davina Michelle en I Love Me More. Daarna Milky en Just The Way, waar ook Alok en David Guetta komen nog je kant uit. En niet te vergeten Havana van Camila Cabello. Maar eerst een obstakelrun komt naar Oude Tongen. Want op zaterdag 11 juli, dat duurt nog eventjes, wordt de Suizendijk in Oude Tongen omgetoverd tot een modderige strijdtoneel als het ware. Want tijdens de Victory Run vindt de obstakelrun ook plaats bij de Sportpark De Koepel. En het belooft een goede actie te worden met uitdaging en teamwork. De deelnemers die kunnen kiezen tussen verschillende afstanden vol obstakels zoals klimmen, kruipen en waterhindernisbanen. Het is voor de leeftijd 12 tot en met 23 jaar. En volgens de organisatie ga je huis met respect van mededeelnemers. Met respect van, een beetje gekke zin, maar je kan dus een flinke dosis trots herkennen als het ware. Mocht je dat durven, kan je je aanmelden bij jongeren werken. En daar, dan kunnen ze je inroosteren voor die dag, zaterdag 11 juli. En het is wel gaaf, hè, want dit soort evenementen gaan dus veel vaker gebeuren als we de nieuwe coalitie moeten geloven.

En dit is altijd een beetje het item waarin we nou ja, de show een beetje afsluiten als het ware. Zometeen na deze mix het antwoord van Zing hem zelf maar en niet te vergeten. Nou goed, nog even doornemen wat we in deze show hebben al hebben gedaan.

0: Het antwoord van Zing hem zelf maar, heb ik je beloofd. Die komt eraan.
1: Dit is Zing hem zelf maar.
0: We zochten inderdaad Cupido. Hier bij Omroep Archipel. Leuk dat je erbij bent. Abel heeft gereageerd. Ook Niels, Noël, Niels Labré. Lars Horselenberg heeft gereageerd. Ook Kim en Zoe en Ilona, die hadden het allemaal goed. Dus weet je wat we gaan doen? We gaan er eentje van hun allemaal, of van jullie allemaal, eruit halen. En degene die het antwoord goed heeft, wint een lekkere appeltaart. Hier bij je Omroep Archipel. Moet je wel zelf betalen, maar dat maakt niet uit, toch? Nee, gekkigheid. Zonder gekkigheid. Je mag een nieuwe editie van Zing hem zelf maar bedenken. En dat kan je doen door middel van onze Instagram. Of als je mij persoonlijk kent, stuur me even een appje. Dan kijken we wat de mogelijkheden zijn.

de weekendmix van DJ Elroy. Ja, hij komt na mij zometeen. De studio die is al lekker aan het ombouwen naar de weekend minimix. Want ja, we moeten natuurlijk die mixer, die moeten we een beetje aansluiten. Maar goed, dat maakt helemaal niks uit, want het is weekend. En het is de beste plek om hier je weekend te starten bij Omroep Archipel. In deze show hebben we het gehad over de jeugdplannen, hè, van... Nou goed, in ieder geval dus van de nieuwe coalitie van Goedeo voor Flaké. Wat staat ons te wachten? Kan ik je nog wel even kort vertellen. Want de nieuwe coalitie bestaat uit het CDA D66 en Trots op Goedeo voor Flaké. En daarbij komt er meer aandacht voor jongeren en sport en activiteiten op het eiland. En ja, de zondagsrust die willen ze ook waarschijnlijk minderen of gaan minderen op het eiland. Ja, en ze willen weg met die groene PMD-zakken. Ja, en dat is wel een dingetje. Dat stond best wel hoog in het vaandel, zeg maar, bij hun in de coalitie. En dat gaan ze waarschijnlijk, als ze vergunning hebben... en als er een goedkeuring is, gaan ze dat meteen afschrappen. En dat is het hele plan van hun met z'n drieën... ja, met de drie partijen bij elkaar, hè. Ik zeg niet dat drie mensen zijn... Nou, op zaterdag 11 juni was er een obstakelrun in de Sussendijk in Oude Tongen. En we hebben een interview gehad met de Poortwagen. Dat filmpje is terug te vinden op ons YouTube-kanaal of tv-kanaal Omroep Archipel. Check even op de app of in de website wat we allemaal hebben. Joh, je kan het overal vinden. En zelfdoding onder de jongeren. Dat is weer wat minder, maar als er iets is, praat erover, want dat is het allerbelangrijkste. Tot volgende week. Ik ben er een volgende week weer. Gaan wij door met muziek van Harry Styles, American Girls. En zometeen na mij de weekend minimix van DJ Elroy. Morgen geen sportlokaal, want de zomerstop is er. En ja, goed, weet je, ik wens je een heel goed weekend. Volgend weekend zijn we hier weer, of volgende vrijdagavond zijn we hier weer. Met nieuws uit de regio en niet te vergeten, zelfde plek, zelfde zender. Mocht je wat leuks gaan doen dit weekend, kan je het altijd nog even laten weten via de Omroep Archipel app. Dan behandelen we het zo snel mogelijk weer bij Omroep Archipel. En als je de show zo meteen klaar is, ja, er zal vast nog wel wat anders op Omroep Archipel zijn. Voor je om naar te luisteren.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen. Dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. De politie maakt jacht op de bouwers van geheime opbergplekken in auto's. De politie zag afgelopen jaren steeds meer auto's met zo'n geheime verstopplek. Ze worden ingebouwd in dashboards, achterbanken of dubbele wanden. Lange tijd kon de politie er niks tegen doen. Je was pas strafbaar als er ook echt iets illegaals in lag. Het weer tenslotte. Vanavond begint zonnig, maar vanuit het zuiden trekt de bewolking snel binnen. Later op de avond barsten een aantal zware buien los. En die kunnen flink wat overlast veroorzaken. Denk er dan veel regen in korte tijd, maar ook onweer, hagel en zware windstoten. Vannacht trekken de stevige buien via het oosten en noordoosten het land weer uit. Vanuit het zuiden klaart het op en bij weinig wind blijft het 17 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
4: Je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 10 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
2: De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. De Verenigde Staten zijn een onderzoek gestart naar Duitsland, wat kan leiden tot nieuwe importheffingen. Aanleiding is een Duitse zorgstelselhervorming die de vergoedingen voor medicijnfabrikanten verlaagt om kosten te besparen. Volgens de regering Trump komt dit neer op onderbetaling en pakt dit oneerlijk uit voor Amerikaanse bedrijven. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. En het aantal gebroken heupen in Nederland is de afgelopen 5 jaar met 14% gestegen. Vooral thuiswonende ouderen lopen gevaar omdat hun huis vaak niet veilig genoeg is. Dat blijkt uit de nieuwe kwaliteitsregistratie in de zorg. De grootste oorzaak van de stijging is vergrijzing. Oudere mensen vallen simpelweg vaker en breken dan sneller een heup. Door de toename van het aantal ouderen stijgt het cijfer logischerwijs mee. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel Weekend Mix.
3: Je hoort nu de Weekend Mix met DJ Elroy.

0: tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Welkom bij Jumbo Sperling. De supermarkt met het breedste assortiment, de beste service en de laagste prijs. Met een lokaal assortiment en ruime parkeergelegenheid. Geen tijd om langs te komen? Bestel dan eenvoudig via jumbo.com of de Jumbo-app. Jumbo Sperling vind je aan de Molenweg in Oudorp.
2: Ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 11 uur.
3: Goedenacht, dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Krimpen aan de IJssel is een 2-jarig kindje uit een oververhitte auto bevrijd. Handhaving en wijkagenten rukten uit na een melding, maar omstanders hadden toen al ingegrepen en de peuter uit de warme auto gehaald. De vader gaf aan dat hij maar 5 minuten weg was geweest. Een ambulance heeft het jongetje nagekeken, intussen maakt hij het weer goed. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Dan nog het weer. Naast Limburg heeft het KNMI nu ook voor Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant code oranje afgekondigd. Daarmee staat het totale aantal provincies waarvoor momenteel code oranje geldt op 4. Er worden onweersbuien voorspeld met windstoten rond 90 km per uur. En daarnaast is er kans op hagel met een doorsnede van 2 tot 4 centimeter. In de overige provincies geldt code geel voor onweersbuien. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
2: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu, de late avond.

0: prachtige oude antieke, zou je kunnen zeggen, antieke soul deun van Al Green. Och, wat een slijper was dat. Tired of being alone aan het begin van de show.
1: Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent. En ik hoop dat je net zo geniet van zo'n nummer als dat van zojuist als ik. Want ik vind het wel lekker hoor, eerlijk gezegd, zo'n oud soul nummertje. Met mooie herinneringen en wij noemden het een plakplaatje. En je begrijpt wel waarom, hoop ik. Welkom dus nogmaals bij de show. We gaan het met veel plezier maken. En we hebben een paar leuke onderwerpen voor je in de show. Dus blijf bij ons, blijf bij de late avond. Zometeen een reportage van Jeroen van Gent. Hij vroeg aan de mensen op straat, gaan we met z'n allen wel de goede kant op? Nou, dat kan dus alle kanten op met de antwoorden. En welke, die hoor je straks. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over de Zuiderburen, de Belg. En welke kant dat op gaat, dat is ook altijd onvoorspelbaar. En we gaan het hebben over een tentoonstelling van Dwight Harold, Barica. Een reality architect. Wat dat is, ja, het is kunst. Dus dat is even raden. Maar je hoort het straks aan het einde van de show hier bij jouw lokale omroep. Dus ik zou zeggen, stay tuned.

0: mooie van The Goodfellas. Hier in de show. If You Walk Away. Als je de benen neemt. En James Taylor in How Sweet It Is To Be Loved By You. Tijd voor een reportage van Jeroen van Gent. Gaan we met z'n allen de goede kant op, vraagt hij zich af. Doen we dat met z'n allen of maakt een ieder van ons verschil? Wat kunt u bijdragen? In welk opzicht bent u de afgelopen jaar gegroeid? Omdat u ook wat toekomstbestendig bent, zo'n mooie, ja, moderne term. Jeroen van Gent vroeg het u op straat en hier zijn ze hoor, uw antwoorden.
1: Welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid?
2: Nou, dat is een lastige.
3: Daar moet je ook wel eens heel diep over nadenken.
2: Ja, ik word eind mei 64, dus ja, wat groei je dan nog? Maar
1: is tegelijk
3: nou, dat dingen te laten komen zoals ze zijn.
1: In welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid? Dus van ja, 2025?
4: Ja, ik ben met pensioen gegaan. Dat is een stukje gegroeid.
1: Ja.
4: En we hebben het hartstikke goed. Dus,
1: Ervaart u het als groei?
4: Ja.
1: Is het positief? Ik bedoel,
4: ja, positief, ja.
3: Van dat dan je leven is. Wij hebben heel veel verdrietige dingen meegemaakt. Ook wel vrolijke dingen, maar ook de verdrietige dingen.
1: Ja.
3: Nou, die moet je dan laten gebeuren. En dan maar zo goed mogelijk daarmee omgaan.
1: Ja.
3: En dat is dan je leven. Dat is ook. Ja, zo is het.
1: U merkt, na regen komt weer zonneschijn. Toch dan?
3: Nou.
1: Of is de zonneschijn er nog niet?
3: Soms.
1: Je kunt ook zeggen van ja, ik ben niet werkzaam meer, niet nuttig
4: nee,
1: meer.
4: Nee, maar goed, ik werk nog wel 2 dagen, dat wel.
1: Oh, gelukkig.
4: Ja.
1: Beetje afkicken.
4: Ja, dat is, ik wil wel graag met mensen om me heen hebben.
1: Ja.
4: En mee werken. Dus,
5: Misschien doordat je ouder wordt, dat je dan wat zelfverzekerder wordt in dingen. Ja. Niet meer zo onzeker.
1: Ja.
5: Ja. Ja, dat.
1: Dat heb ik zelf wel.
5: Ja.
1: Ja, ik was echt een soort van vogeltje wat net uit het nest gevallen was altijd. Maar voelt u dat zo ook, ja? Heeft u dat wel?
5: Dat denk ik wel.
1: Dus
5: ja, dat nou ja, gewoon een gevoel. Niet zozeer ja, dat ik dan mezelf helemaal geweldig vind, helemaal niet. Maar meer dat je wat zekerder bent in, nou ja, gewoon je doen en laten, denk ik. Dat.
4: Kijk, zo ineens van de een op de andere dag thuis zitten, dat
1: bedoel ik.
4: Had ik nooit gedaan.
1: En hoe ziet u de groei voor zich? Bent u wat van plan met nu van de baan af bent, van het werk af bent?
4: Ik ga natuurlijk wat meer reizen.
1: Ah.
4: Dus dat, we gaan nu de komende juni maand weer helemaal naar Spanje, dus naar huis. Dus,
1: oh.
4: Dus gaan we daar weer heen.
1: Oh, fantastisch.
4: Ja.
1: Dat zit wel goed.
4: Ja, dat zit wel goed.
1: Oh, meer tijd voor het huis toch dan?
4: Ja, ja, tuurlijk.
1: Ja.
6: In welk opzicht ben ik gegroeid?
1: Ja. Nou,
6: ik ben gegroeid met wat ik nu eigenlijk bereikt heb, zeg maar, weet je. Want binnenkort moet ik gaan verhuizen. Ik heb al een nieuwe woning gekregen. Dus ik hoop dat het alleen maar wat beter gaat worden.
1: In welk opzicht bent u het afgelopen jaar gegroeid?
7: Ja, dat is een hele interessante vraag. Ik denk dat, zeg maar, de consciousness of het bewustzijn, dat wel wat breder is geworden. Doordat je meer in dingen verdiept, zeg maar. Anders dan alleen, laat ik maar zo plat zeggen, kijken naar het NOS-journaal.
1: En dan in de zin van wijsheid komt met de jaren, zoiets. Of zelfverzekerdheid met de jaren.
5: Ja, of misschien meer van niet iedereen hoeft je leuk te vinden, toch?
1: Oh, goeie.
5: Ja, ja, zo.
1: Oh, dat is een hele goeie.
5: Ja, ja.
1: Ja. Ja, precies.
5: Zoiets.
1: Ik ben wie ik ben en ik doe het er maar mee. Ja,
5: ja, dat.
7: Ja, dus ik probeer altijd wel wat achtergronden te vinden in alternatieve bronnen. En dat lukt aardig.
1: En voor welke onderwerpen geldt dat dan? Of voor alles?
7: Nou, dat gaat in feite wel voor alles. Kijk, je hebt nu dat corona-verhaal. Die enquête is bezig.
1: Ja. Ja.
7: Daar ben ik ook wel geïnteresseerd naar. En ja, daar zijn ook wel wat andere inzichten over voorbij gekomen in de afgelopen jaren. Door specialisten en artsen, zeg maar, die daar wat andere ideeën over hebben. Dan lees ik dat graag en dat is dan de andere mening.
1: Ja.
7: En zo ga je verder eigenlijk. Zo.
1: Maar dat is pas sinds kort, het is niet altijd zo geweest?
7: Nee,
1: dat
7: is al jaren. Dat is al jaren zo.
1: En hoe komt het, wanneer is het ooit begonnen, dat u meer bent gaan zoeken dan alleen maar het NOS-journaal, zoals u zelf zegt?
7: Nou, omdat, ja, kijk eens, als je sommige verhalen hoort of mensen, zeg maar, van politici, waarvan je denkt van, ja, zit er misschien nog een andere kant aan het verhaal? En dan, dan ga je zoeken. En er zijn ook wel YouTube-films die bijvoorbeeld daarbij helpen.
1: Ja, heel veel.
7: Ja, heel veel. Heel veel. En ik zit ook heel veel op YouTube. Omdat het wel interessante films zijn, of ja, video's zijn, over allerlei onderwerpen.
1: Ja, want als je dat bij elkaar optelt, dan komt er toch ook wel een andere waarheid omhoog.
7: Ja. Absoluut. Ja. Absoluut.
1: Een andere kant in ieder geval.
7: Ja.
1: Een tweede kant, een derde kant.
7: Ja, precies. Ja, ja, precies. Nou, zo is het. Ja.
1: Ik ga niet naar voorbeelden vragen, maar dat is wel iets waar u nu gegroeid bent.
7: Ja, dat vind ik wel.
1: Ja. Ja. Ja, dat is hartstikke.
7: Er zijn natuurlijk mensen die heel tevreden zijn met zichzelf. En van dag één, van de ene dag in de andere leven, prima, als je maar gelukkig bent. Maar zo zit ik niet in elkaar. Dan krijg ik ruzie met mezelf.
1: Hartstikke goed. Ja.
8: Ik denk dat ik persoonlijk zeg maar in mijn levensstijl heel erg veranderd ben. Dus het is eigenlijk meer van Jezus en minder van mij. Dus daarbij bepaalde verlangens die je misschien hebt. Ik heb bijvoorbeeld ooit gebloot in mijn leven. Dat is een heel ding wat ik mee gestopt ben. Dus,
1: is dat door het geloof weer goed gekomen?
8: Ja. Ja.
1: Vertrouwen?
8: Onder andere.
1: Ja?
8: Ja, ja.
1: Kijk.
8: En door te weten van oké, wat God daarover zegt. Dat ik neem aan dat dat niet zomaar iets is wat slecht is. Dus ik heb dat aangenomen en ik heb het ook dus gedaan. Ook al heb ik misschien. Ik heb niet echt meer het verlangen als eerst, maar soms denk ik er nog wel aan. Maar het geeft me niet meer die voldoening als eerst om te gaan blowen, zeg maar iets. Het is gewoon klaar, het is over.
1: Dus daarin ben je gegroeid?
8: Daarin ben ik gegroeid. Dat is één heel groot ding. Want ik heb echt 6-7 jaar lang gebloot.
1: Was het recent nog?
8: Ja, ik ben nu een half jaar geleden gestopt.
1: Oh, nou, volhouden.
8: Zeker, zeker. Dat
1: is te gek.
8: Zeker.
1: Tuurlijk.
8: Dus dat is echt een hele transformatie.
1: En, succes daarmee.
8: Ja, dank u, dank u.
2: Ja, ik denk. Nou, ik woon sinds een paar jaar weer alleen. En daar groei ik ook in. Zelfstandigheid. Ja. Ja, ja, ja. Ja, niet dat ik niet zelfstandig was. Maar als je alles weer alleen moet doen, dan merk je dat het lukt. De ene dag beter dan de andere keer. De andere dag. Maar,
1: goeie.
2: Ja, ja.
1: Na een relatie neem ik aan.
2: Ja, klopt. Ja. Ja.
1: Was het eerst misschien. Ja, het was eerst natuurlijk vervelend. Maar is het dus nu groei in?
2: Ja, ja. Nou ja, kijk. Uiteindelijk zijn mensen die het ontzettend fijn vinden om alleen te zijn. Nou, dat vind ik niet. Maar uiteindelijk red ik me nu wel. En daar zit groei in.
1: Oh, ja, dat is inderdaad een hele groei.
2: Ja.
1: Ja, want juist als je uit een relatie komt, kun je waarschijnlijk moeilijker alleen zijn op jezelf.
2: Ja, nou ja, alle die fases moet je wel aan winnen.
1: Ja.
2: Ja, zeker wel. Ja.
1: Nou, dan bent u nu door de wol geverfd. Hartstikke mooi.
2: Ja, ik hoop het, hè.

Prachtige muziek van The Answer, althans, zo heet het nummer van Garland Jeffries. En Gilles Dreux met Alouette, natuurlijk hier in de show. In een paar minuten een mooie column van Mieders Dekkers. Hij gaat het hebben over de Zuiderburen, de Belg, jawel. En wat daarvan terechtkomt, dat hoor je zo meteen naar Climax Blues Band en I Love You.

de Belg. Biologen liggen altijd op de loer. Uit schuilhutten, van achter bosjes, vanaf een bergtop, verrekijkergetuur, gehannes met telescopen. Zelfs wurmpjes en wiertjes worden bekoekeloerd met vergrootglazen en loepjes. Achter elke boom kan een bioloog staan. Dat is goed. Die biologen vangen glimpen op. Van die glimpen maken ze, wanneer ze er voldoende van hebben, een wetenschappelijk artikel, een boek, een radioprogramma. Maar biologen zijn ook wel eens vrij. Dan mijden ze hun werk, de natuur. Liever gaan ze naar de dierentuin. Daar heb je van de natuur geen last. Je krijgt er geen vieze voeten, verdwalen is onmogelijk en loslopende dieren zijn er niet toegestaan. De chaos, zoals je die in bos en hei aantreft, alle soorten door elkaar, heeft hier plaatsgemaakt voor orde. Soort bij soort ingeperkt, overzichtelijk. Een leger van tuinmannen en oppassers zorgt ervoor dat de natuur nergens weer de kop kan opsteken. Ze snoeien, ze plaveien, ze harken, ze houden de dieren achter slot en grendel. Als de natuur ergens is uitgebannen, weggemoffeld, ondergeschoven, kort gehouden, dan is het in de dierentuin. Een verademing. Tot voor kort kon ik mijn verademing volop halen dicht bij huis, in Artes. Een eeuw lang hebben mijn voorvaderen in de Amsterdamse dierentuin gewerkt aan de terugkeer van het paradijs, met lommerrijke lanen en rustieke bouwsels. Iedereen was er tevreden, behalve de dieren die snel sleten. Inmiddels wordt Artes gerenoveerd. De tuin is er al van beton, nu de dieren nog. Als het me tegenwoordig weer eens te veel wordt, de natuur, opgefrunnikte dierentuinen, bezoekerscentra waar ze van elke den een kerstboom maken, ga ik naar Antwerpen, naar de Zoo. Hier weten ze tenminste nog dat giraffen in een Egyptische tempel thuis horen, okapi's in een Moorse moskee, reptielen in de Acropolis. Het paradijs geboetseerd door Belgen. Een toefje giraffen hier, daar een Vlaamse tuin, verderop een teltje olifant. Maar overal in de tuin zijn de dieren terug in de eeuw die ze zo goed staat. De 19e. Is het iemand al eens opgevallen hoe 19e eeuws de meeste dieren aandoen? Dat onbeholpen, de dikke bontjassen, gewrichten die werken als hefbomen en katrollen. Dit mechanische wordt nog versterkt in een echte zoo, waardoor gebrek aan bewegingsvrijheid slechts enkele handelingen mogelijk zijn als bij een opwindbeest. Zo'n dierentuin is, zoals het hoort, een symbool van de onderwerping der natuur. Een tempel van menselijke hoogmoed. Op de meest onverwachte plaatsen tref je er dan ook borstbeelden, plaketten en inscripties aan ter ere van de beroemde Belgen die de natuur eronder hebben gekregen. Goed zo, jongens. In de Antwerpse Zoo heb je het rustige gevoel dat het nog klopt. Dat doelstelling en inrichting elkaar nog niet bijten. Hier zijn droom en daad nog één. En toch is er ook dat tikje beklemming. Dat komt door het beslotene. Als een parel in een oester ligt de tuin naar alle vier zijden afgeschermd, midden in Antwerpen, tegen het Centraal Station geplakt. Wie de poort doorgaat, betreedt van de ene op de andere seconde een geheel andere wereld. Toch kun je elk moment aan de roes van een andere tijd en plaats ontsnappen door omhoog te kijken. Boven de gebouwen die de tuin omsingelen steken onbarmhartig de torens en flats van het eigenlijke Antwerp. Eén blik omhoog en je voelt je gevangen in een groot diorama. Alsof een reus een speelgoedlandschapje in elkaar heeft geknutseld, met echte beestjes erin en ook echte mensjes. En één van die mensjes ben jij. Voor mensen die rotsvast in een schepper geloven, moet dit gevoel niet onbekend zijn. Maar voor een bioloog is het even wennen, zelf een glimp te zijn.

Matthew Wilder. Lang geleden dat we daar iets van gehoord hebben. Leeft hij nog, is dan de vraag, hè? Break My Stride hoorde je hier bij jouw late avond. En Rob de Nijs natuurlijk met alles wat ademt. Niet helemaal in de kerstsfeer zijn we nog. Met deze toch wel redelijke temperaturen, zal ik maar zeggen. Maar ja, het blijft een prachtig nummer. En daarom hoort je hem hier in de show. We gaan zo meteen praten over kunsten. Een tentoonstelling. En wie gaat daarover praten? Natuurlijk Tera Cox, want die weet daar alles van. Komt eraan na Elton John met deze legendarische You Gotta Love Someone.

0: Binnenkort de tentoonstelling Reality Architects van Dwight Harold Marika uit Vlaardingen. Aan de telefoon is Claudia Steur van het Museum Vlaardingen. Welkom.
1: Ja, dankjewel.
0: Claudia, die tentoonstelling, hoe komt nou zoiets tot stand dat deze tentoonstelling bij jullie terecht is gekomen?
1: Nou, dat is een heel mooi toeval, want onze collega Henry, dat is een vroegere vriend van Dwight.
0: Ja?
1: Dus op die manier hadden we de kunstenaar al in ons netwerk zitten. En het is een kunstenaar die geboren en getogen is in Vlaardingen. Dus ja, het is natuurlijk een fantastische link met het museum.
0: Wat is het eigenlijk voor expositie?
1: Het is echt een indrukwekkende expositie. Er is heel veel kleur, het zijn grote monumentale werken. Wij hebben eerder nog niet zoiets meegemaakt in het museum.
0: Goh, dus het is niet iets van, ik zie iets hangen en dat is wel iets voor bij mij thuis. Dat is het dus helemaal niet.
1: Als je heel veel ruimte hebt, dan kan het zeker bij je thuis. Ja, er zijn ook nog wel wat sculpturen, die zouden ook nog wel bij mensen thuis passen. Maar het zijn, ja, het is gewoon iets dat je nog niet eerder hebt gezien in dit museum.
0: Zijn werk is heel erg van heel fijn en kleinschalig tot echt monumentale werken. Heel gevarieerd.
1: Ja, ontzettend, ja.
0: Wat is zijn carrière eigenlijk geweest? Want hij heeft best wel bij prestigieuze musea al geëxposeerd.
1: Ja, zijn werk is opgenomen in de collecties van Boijmans van Beuningen, Stedelijk Museum Schiedam. Dus dat zijn echt wel grote namen. En hij heeft inderdaad al een flinke carrière. Hij is begonnen met verfijnde lijntekeningen. Die zijn ook te zien op de expositie. En dan heb ik het echt over heel verfijnde lijntekeningen met echt lijntjes van nog geen millimeter breed. Daarna is hij met laagjes gaan werken. En dat gaat dan over laagjes, dikke verf en ook dunne verf die op elkaar plaatst. En daar creëert hij eigenlijk reliefstructuren mee. Omdat het zoveel laagjes op elkaar zijn, die hebben ook elk een droogtijd van ongeveer 8 uur per laagje. Dus dan begint hij 's ochtends, 's avonds komt het volgende laagje er weer op. Ja, er is ook ontzettend veel tijd in gaan zitten. En per laagje bekijkt hij ook van welk nieuw laagje past daar weer op. Dus het is echt een heel intrigerend werkproces.
0: Slaat daar de titel van de tentoonstelling ook enigszins op, dat het ook een soort bouwwerk is geworden? Want de titel is Reality Architect.
1: Klopt, dat verwijst inderdaad naar zijn manier van werken. Want zoals een architect eigenlijk een gebouw ontwerpt, zo creëert hij dan met zijn materialen eigenlijk nieuwe visuele werelden.
0: Zou je zo'n stuk kunnen beschrijven, zo'n 3D-stuk? Is dat dan figuratief of abstract? Of moet het iets uitstralen? Wat is dat voor werk?
1: Ja, wat is het voor werk? Het is een werk dat uit heel veel kleine, kleurrijke onderdeeltjes bestaat. En dat neemt dan de vorm aan waarin je inderdaad iets kan herkennen. Maar het is denk ik aan ieder voor zich wat je daar dan in herkent. Het is niet iets bestaands, om maar zo te zeggen.
0: Wat denk je wat de kunstenaar daarmee wil bereiken? Want het prikkelt in ieder geval je fantasie.
1: Ja, het is nogmaals wel echt een kunstenaar die werkt vanuit belangstelling voor materialen. Dus hij werkt ook vanuit die fascinatie, vanuit het kijken hoe kleuren en vormen op elkaar reageren. Ja, zo is hij ook in zijn kindertijd al te werk gegaan. Hij ging als jongen van 14 was hij bezig met kaarsvet smelten. Kijken hoe dat eruit kan te zien. Dus eigenlijk is het werkproces dat bij hem centraal staat en die fascinatie daarvoor.
0: En nou is het een overzichtstentoonstelling. Is die ook zo ingericht dat je zijn ontwikkelingen daarin ziet? Dat je begint met die hele fijnzinnige tekeningen en dat je eindigt met die grote monumentale 3D-objecten?
1: Ongeveer. Het begint inderdaad met die fijnzinnige tekeningen. En wat er dan terugkomt is dat hij eigenlijk een soort schilderijen heeft gemaakt waarin hij laagjes op elkaar plaatst. En het slotstuk, dat vormen dus die sculpturen waarin die laagjes techniek terugkomt.
0: En hoeveel stukken en hoeveel werken staan er eigenlijk tentoongesteld? Of hangen er tentoongesteld?
1: Die aantallen heb ik niet paraat, maar het zijn er in ieder geval veel.
0: Oké, tientallen.
1: Ja, zeker.
0: Mooi, nou, we kijken ernaar uit. Het is in Museum Vlaardingen. Van wanneer tot wanneer loopt de tentoonstelling?
1: Het loopt van 30 mei tot met 18 oktober 2026.
0: Ja?
1: Dus echt mooi om in de zomer te bezoeken, zeker.
0: Mooi. Nou, heel hartelijk bedankt Claudia Steur van Museum Vlaardingen voor de tip, deze aanrader voor de tentoonstelling Reality Architect. Dank je wel.
2: Tot middernacht, de late avond.

Mark Albin en Gene Pitney samen in dit legendarische nummer Something's Got a Hold of My Heart. Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Hey, dankjewel voor je gezelschap. Fijn dat je erbij was. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting bij Leven en Welzijn. En dan hebben we weer mooie muziek en natuurlijk leuke onderwerpen. Ik wens je voor zometeen welterusten. Mooie nacht en mooie dromen natuurlijk. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je een hele goede wacht.

0: ons eiland. Altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 12 uur.
1: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.

0: Ons eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: 31,5 minuten hier zo gevoetbald. En de stand nog steeds 1-0.
0: Interviews.
2: Flakese deelnemers, hebben die al genoeg?
3: Vorig jaar hadden we er een stuk of 20, dus op geen klagen.
0: En het laatste sportnieuws.
4: Ja, ik weet niet wat er gebeurt als ik te hard praat. Slaat dan de zender dicht, Mark, lijkt me sterk.
2: De watertoren die valt gewoon om en jij staat te gillen. Dus wat dat betreft, dan is de zender weg.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport lokaal.

0: ons eiland altijd dichtbij. Live verslagen.
1: Ahoeren naar de scheidsrechter, hij gaat dat toch niet terugdraaien.
0: Interviews.
2: We proberen eigenlijk altijd gewoon vast te houden aan ons eigen strijdplan.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Die vandaag een beetje hun Waterloo hadden. Ze speelden 1-1.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sportloop.

0: ons eiland altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 1 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij één persoon overleden en raakte meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over de Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland altijd dichtbij. Met nu Archipel.

Archipel Klassiek is het radioprogramma voor liefhebbers van klassieke muziek. Elke maandagavond nemen we je mee op een reis door de wereld van meesterwerken. In samenwerking met de Concertzender brengt Archipel Klassiek je de mooiste klassieke klanken.

0: Friese eiland, altijd dichtbij. Sport lokaal. Live verslagen.
1: Joost van der Veer en die tikt de 5-0 tegen de Tower.
0: Interviews.
2: Niet dat ik het ga doen hoor, maar het is ook wel een beetje meer een vraag uit het feit.
0: En het laatste sportnieuws.
3: Clinics worden gratis gegeven bij AV Flakkee.
0: Elke zaterdagmiddag van 2 tot 6. Sport

0: ons eiland, altijd dichtbij. Via radio, tv en online. Dit is het Omroep Archipel Nieuws van 2 uur.
1: Dit is het nieuws, mijn naam is Bart Meijer. In Engeland zijn twee treinen op elkaar gebotst in de buurt van Bedford, zo'n 95 kilometer ten noorden van Londen. Volgens Britse media is daarbij 1 persoon overleden en raakten meerdere inzittenden ernstig gewond. Meerdere hulpdiensten werden opgeroepen, waaronder een aantal traumahelikopters. Woensdagochtend 24 juni rijden er tussen 4 uur 's nachts en 8 uur 's ochtends landelijk geen treinen. Vakbond FNV heeft voor die ochtend een staking aangekondigd waar ook het bus-, tram- en metrovervoer aan meedoet. De staking richt zich tegen bezuinigingen op de sociale zekerheid. De Hoge Raad maakt na een jarenlange strijd een einde aan de pensioenroof voor 65.000 Nederlanders met een Duits pensioen. De Belastingdienst hief jarenlang ten onrechte dubbele belasting over dit inkomen, dat meldt het AD. Het gaat om ouderen die een deel van hun carrière in Duitsland werkten. Sinds een belastingverdrag uit 2016 moesten zij in Nederland belasting betalen over dat Duitse pensioen. De Hoge Raad tikt de fiscus nu op de vingers. Nederland mag dit pensioen niet langer volledig belasten. Groningen gaat er alles aan doen om de komst van kerncentrales naar de Eemshaven te voorkomen. De provincie en de gemeente Het Hoge Land hopen dat de Tweede Kamer hier op 2 juli tijdens een debat over kernenergie een stokje voor steekt. Het kabinet heeft het aantal mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales intussen teruggebracht naar 3. 2 van die locaties liggen in de Groningse haven. Het weer ten slotte. Vannacht is er in het oosten, midden en noorden nog kans op stevige regen en onweersbuien. En dan wordt het verder een zwoele nacht met temperaturen tussen 18 graden aan de kust en 21 in het binnenland. Morgen volop zon en droog. Alleen in het zuidoosten kan in de middag lokaal een onweersbui vallen. Het blijft zeer warm en benauwd met maxima van 25 graden in het noorden tot een tropische 32 graden in Limburg. En tot zover het nieuws op Omroep Archipel. Kijk voor meer nieuws op omroeparchipel.nl.
0: Dit is Omroep Archipel. Ons eiland, altijd dichtbij. Met nu Archipel bij.